Dot Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: All to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m.
0: Galaxy Radio.

0: ook zo benieuwd naar de verhalen van X on the Beach Double Dutch? Luister dan naar Nieuws Radio.
1: Yo, Daniel Nussbaum hier van Nieuws Radio. En ja, ik heb vanavond nog een bijzondere gast in de studio, namelijk Lavinio van X on the Beach. Voor de tweede keer is hij in mijn show.
2: Ze had één ding in de hoofd. Ik hoop van hem dat hij niks daar gedaan heeft, want anders heeft hij echt een probleem.
1: En hij vertelde wel iets heel schunzig over ja, de nieuwe aflevering van X on the Beach die vannacht online is gekomen.
2: Ze stond alles door de staat, maar ja, ik ben Lefino een beetje, dus ik fix het wel.
1: Veel drama, veel chaos. En wil je dat nou eerder checken? Check dan onze socials en anders luister vanavond naar Nieuws Radio van 7 tot 9 hier op Galaxy.
3: Bring the real hip-hop back.
4: Bring the hip-hop back.
5: And back.
6: With more back.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m. Galaxy Radio.

0: Check out
1: the music
2: next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m.
2: Galaxy Radio.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Ook zo benieuwd naar de verhalen van X on the Beach, Double Dutch? Luister dan naar Nieuws Radio.
2: Yo, Daniel Nussbaum hier van Nieuws Radio. En ja, ik heb vanavond nog een bijzondere gast in de studio. Namelijk Lavinio van X on the Beach. Voor de tweede keer is hij in mijn show.
3: Ze had één ding in de hoofd. Ik hoop gewoon omdat hij niks daar gedaan heeft. Want anders heeft hij echt een probleem.
2: En hij vertelde wel iets heel schunzig over ja, de nieuwe aflevering van X on the Beach die vannacht online is gekomen.
3: Ze stond alles toe in staat, maar ja, ik ben Lefino een beetje, dus ik fix het wel.
2: Veel drama, veel chaos. En wil je dat nou eerder checken, check dan onze socials. En anders luister vanavond naar Nieuws Radio van 7 tot 9, hier op Galaxy.
0: The biggest bangers.
4: You hear them at your favorite station.
5: Set it up, set it off. We about to take flight.
6: We about to take flight.
4: All day and all night, every day.
7: What's up, it's your man Chris Brown.
8: It's Kehlani.
9: It's the biggest boss, Rick Ross.
10: My name is Glorilla.
11: We gon' drop that shit.
0: We are Galaxy Radio.
12: Hey, yo. Yo, everybody.
13: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
14: Come here.
15: Yes, sir.
13: This is Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
6: Dit is het Galaxy News. Buienradar meldt dat het zuiden van Nederland mogelijk in een regionale hittegolf belandt. Vandaag wordt het op 21 KNMI-stations 25 graden of warmer, met als koploper Westdorp in Zeeland met 32,1 graden. Bij 4 warme dagen en 2 keer boven de 30 graden is de derde hittegolf van dit jaar een feit. Duitsland verhoogt de defensieuitgaven fors in de begroting voor 2027. Het budget stijgt met een derde, van ruim 82 miljard in 2026 naar bijna 110 miljard euro. De totale begroting van 555 miljard euro wordt gefinancierd met zo'n 200 miljard aan nieuwe leningen, mogelijk gemaakt door een grondwetswijziging vorig jaar. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 3500. Op 24 juni werd de kust en het noorden van het land getroffen door 2 bevingen met een kracht van 7.2 en 7.5, waarbij vooral La Guaira zwaar beschadigd raakte. Er vielen zo'n 16.000 gewonden. Over het aantal vermisten, mogelijk oplopend tot tienduizenden, deden de autoriteiten geen uitspraken. En ruim 100 leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs melden zich bij de belangenvereniging LBVSO na het afgelasten van het eindexamen op 26 juni vanwege code rood door extreme hitte. Ook ouders reageerden verontrust. Examens kunnen op 18 juli, 27 en 28 augustus worden ingehaald, maar onzekerheid over vervolgopleidingen blijft groot. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
7: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
8: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 7 a.m. Dit is het Galaxy News. Buienradar meldt dat het zuiden van Nederland mogelijk in een regionale hittegolf belandt. Vandaag wordt het op 21 KNMI-stations 25 graden of warmer, met als koploper Westdorp in Zeeland met 32,1 graden. Bij 4 warme dagen en 2 keer boven de 30 graden is de derde hittegolf van dit jaar een feit. Duitsland verhoogt de defensieuitgaven fors in de begroting voor 2027. Het budget stijgt met een derde, van ruim 82 miljard in 2026 naar bijna 110 miljard euro. De totale begroting van 555 miljard euro wordt gefinancierd met zo'n 200 miljard aan nieuwe leningen, mogelijk gemaakt door een grondwetswijziging vorig jaar. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 3500. Op 24 juni werd de kust en het noorden van het land getroffen door 2 bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5, waarbij vooral La Guaira zwaar beschadigd raakte. Er vielen zo'n 16.000 gewonden. Over het aantal vermisten, mogelijk oplopend tot tienduizenden, deden de autoriteiten geen uitspraken. En ruim 100 leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs melden zich bij de belangenvereniging LBVSO na het afgelasten van het eindexamen op 26 juni vanwege code rood door extreme hitte. Ook ouders reageerden verontrust. Examens kunnen op 18 juli, 27 en 28 augustus worden ingehaald, maar onzekerheid over vervolgopleidingen blijft groot. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
0: Teren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
2: Galaxy Radio.

0: party from London to Panama.
1: Hey man, load it up, load it up. More hits and bangers coming your way. Some Travis Porter's in the mix. Talk about bringing back. We also got some Chew in here with TGIF. Hold on, hold on, hold on, hold on. We gonna land this helicopter. It's coming. It's loading.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
3: Zo benieuwd naar de verhalen van X on the Beach, Double Dutch? Luister dan naar Nieuws Radio.
4: Yo, Daniel Nussbaum hier van Nieuws Radio. En ja, ik heb vanavond nog een bijzondere gast in de studio, namelijk Lavinio van X on the Beach. Voor de tweede keer is hij in mijn show.
5: Ze had één ding in de hoofd. Ik hoop van hem dat hij niks daar gedaan heeft, want anders heeft hij echt een probleem.
4: En hij vertelde wel iets heel gunstigs over ja, de nieuwe aflevering van X on the Beach die vannacht online is gekomen.
5: Ze stond alles toe in staat, maar ja, ik ben Lefino een beetje, dus ik fix het wel.
4: Veel drama, veel chaos. En wil je dat nou eerder checken? Check dan onze socials en anders luister vanavond naar Nieuws Radio van 7 tot 9 hier op Galaxy.
2: Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
2: Dit is het Galaxy News. Na ruime week is de stroomstoring tussen Rotterdam en het zuiden verholpen. De NS meldde rond 4:15 dat de beperkingen voorbij waren. En ProRail liet weten dat de treindienst rond 5:00 weer volledig draaide. Een brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion had eerder zo'n 200 kabels verwoest. De terugkeer van president Trump ontketende een jaar geleden een race naar militaire zelfstandigheid in Europa. Deze week ontmoeten NAVO-leiders elkaar in Ankara. In Den Haag spraken de 32 lidstaten af in 2035 minimaal 3,5% van hun bbp aan defensie te besteden. Nederland zit met 2,2% in de middenmoot. Buienradar meldt dat het zuiden van Nederland mogelijk in een regionale hittegolf belandt. Vandaag wordt het op 21 KNMI-stations 25 graden of warmer, met als koploper Westdorp in Zeeland met 32,1 graden. Bij 4 warme dagen en 2 keer boven de 30 graden is de derde hittegolf van dit jaar een feit. Duitsland verhoogt de defensieuitgaven fors in de begroting voor 2027. Het budget stijgt met een derde, van ruim 82 miljard in 2026 naar bijna 110 miljard euro. De totale begroting van 555 miljard euro wordt gefinancierd met zo'n 200 miljard aan nieuwe leningen, mogelijk gemaakt door een grondwetswijziging vorig jaar. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Galaxy Radio.

0: Wake up in the morning with the Galaxy Morning Marathon. Weekdays from 6 with Richie and Tony.
1: Vraag het maar aan Hak.

your soundtrack of summer.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. 20 windmolens bij de Kreekraksluis in Zeeland moeten de komende maanden overdag stilstaan. De provincie greep in naar de dood van de zeearend in april die tegen een wiek botste. 'S Nachts mogen de turbines wel draaien. Eigenaren moeten binnenkort een vogeldetectiesysteem installeren. Een Fransman die is veroordeeld voor de moord op zijn vrouw heeft vanuit de gevangenis bekend dat hij haar in 2020 heeft omgebracht. De 38-jarige Cédric Jubilar kreeg vorig jaar 30 jaar cel, ook al is er nooit een lichaam gevonden. In een brief aan zijn advocaten belooft hij alsnog te onthullen waar het lichaam ligt. Ook zegt hij zijn auto te hebben gebruikt om het te vervoeren. Ruime week is de stroomstoring tussen Rotterdam en het zuiden verholpen. De NS meldde rond 16:45 dat de beperkingen voorbij waren. En ProRail liet weten dat de treindienst rond 17:00 weer volledig draaide. Een brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion had eerder zo'n 200 kabels verwoest. De terugkeer van president Trump ontketende een jaar geleden een race naar militaire zelfstandigheid in Europa. Deze week ontmoeten NAVO-leiders elkaar in Ankara. In Den Haag spraken de 32 lidstaten af in 2035 minimaal 3,5% van hun bbp aan defensie te besteden. Nederland zit met 2,2% in de middenmoot. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
0: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
2: Galaxy Radio.

0: woensdag en vrijdag, tussen 7 en 9, maken Cartier en DNA jouw avond een stuk leuker. Gooi dat huiswerk aan de kant, zet de machine stil, parkeer die auto, sluit de deuren en zet de radio harder. Elke woensdag en vrijdag tussen 7 en 9. De Cartier en DNA Show op Galaxy Radio.
1: This is...
2: This is the sound!
1: Galaxy Radio.
3: Turn up that hip-hop.
4: Hip-hop.
5: Ballin' hard on another hemisphere. Somebody

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om twee tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Hevige natuurbranden teisteren het zuiden van Frankrijk en hebben duizenden hectares verwoest. Tientallen dorpen zijn geëvacueerd en twee verdachten zijn opgepakt voor brandstichting in Hérault, waar de branden zeker 275 hectare en een huis hebben verwoest. Portugal verlengde de noodtoestand tot donderdag vanwege de aanhoudende hittegolf. 20 windmolens bij de Kreekraksluis in Zeeland moeten de komende maanden overdag stilstaan. De provincie greep in naar de dood van een zeearend in april die tegen een wiek botste. 'S Nachts mogen de turbines wel draaien. Eigenaren moeten binnenkort een vogeldetectiesysteem installeren. Een Fransman die is veroordeeld voor de moord op zijn vrouw heeft vanuit de gevangenis bekend dat hij haar in 2020 heeft omgebracht. De 38-jarige Cédric Jubilar kreeg vorig jaar 30 jaar cel, ook al is er nooit een lichaam gevonden. In een brief aan zijn advocaten belooft hij alsnog te onthullen waar het lichaam ligt. Ook zegt hij zijn auto te hebben gebruikt om het te vervoeren. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
1: Een hele goede morgen. 7 juli vandaag, de dinsdag, de tweede dag van de week. Het is 10 uur geweest. Dat betekent Wes vandaag op Galaxy Verdi om jou je weekdag door te loodsen. En ik ga jouw ochtend in ieder geval een stukje beter maken. Zometeen gaan we goed beginnen. Ava Star komt eraan, Where Do We Go? En straks nog Trap Dicky.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
1: En zometeen die throwbacks, Got Your Money komt eraan, Galaxy Radio.

0: Sound. Zometeen Dan Tolliver. Body komt eraan, Galaxy Radio. En ik ga zometeen voor jou een throwback draaien. En mijn vraag is vooral, waarom zijn throwbacks toch zo populair? Kijk, ik heb zometeen best wel wat throwbacks in de lijst staan. En ja, waarom zijn die toch zo populair? Waarom doet het zoveel met ons als mens? En ja, wat is daar de reden achter? Je hoort zometeen hoe dat zit. Na deze throwback, Got Your Money. All Dirty Best. The hottest hip-hop. What up, it's Ben Nelly. This is where I'm set.
1: Nelly Chopper. And R&B. Hey, it's Skylar Black.
2: What's good? It's Kehlani.

0: Daar hoorde je Don Toliver hier bij Galaxy Radio. Daar hoorde je dus All Dirty Bastard, Got Your Money uit 1999. En dat kunnen we met recht wel een throwback noemen. Maar waarom zijn throwbacks toch zo populair? Nou, ik heb het even opgezocht. Ik heb een vraag gesteld aan ChatGPT. En ChatGPT is soms betrouwbaar, soms niet. Dus neem niet alles zomaar over. Maar hier zit wel een kern van waarheid in. Want waarom zijn throwbacks toch zo populair? En zie je tegenwoordig steeds meer van dat soort dingen in de reclames. Ja, eigenlijk alles gaat tegenwoordig over de jaren zero's, de jaren 10. Die stijl komt terug. De kleding van daarvan komt terug. Eigenlijk alles van die tijd, van mijn jeugd in ieder geval, komt weer terug. Hoe komt dat? Nou ja, ten eerste, het wordt gestimuleerd door reclames, door social media. Maar het heeft ook een andere reden. Namelijk, nostalgie voelt gewoon heel prettig. Ik bedoel, herinneringen aan je muziek, aan je speelgoed, aan games, kleding of tv-programma's. Dat zijn dingen die roepen gewoon positieve dingen op. Hè, dat is jouw tijd, weet je wel. En daarom, ja, je brein onthoudt meestal de positieve dingen tegenover de negatieve dingen. En daarom is een throwback zojuist zo prettig. Daarnaast bieden ze ook een gevoel van stabiliteit. Kijk, in tijden van onzekerheid gaan mensen vooral naar iets vertrouwds toe. En daarom kan een oude film of een kledingstijl of misschien een nummer wel heel veel doen voor je. En daarnaast ook de marketing dus. Hè. Merken spelen tegenwoordig gewoon in op tijden van toen. En nu zie je gewoon een soort revival van de zero's. En daarom dacht ik, laat ik zo meteen voor jou nog een aantal throwbacks gaan draaien die uit de zero's komen. Ik heb er een van 2001 klaarstaan. En zo meteen nog eentje uit 2009. En ik ga je zo meteen vertellen welke dat is. Maar eerst ga ik deze voor je draaien. Ja, deze bedoel ik dus. Een man die weer helemaal terug is. En die enorm populair is. Ik volg hem op social media. Hij staat op grote plekken. Hij gaat met een helikopter naar al zijn optredens toe. Ik heb het over Lil Kleine. Lijntje komt er zo meteen aan. Na Moneybagg, jou hier bij Galaxy Radio. Scorpio.
1: Galaxy. The city's summer

0: October.
1: Galaxy. Turn the season up.
2: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vijf.
3: Jacques Chirac.
2: Oh,

0: In die throwbacks hoorde je 2009 hier. Why are you? De volgende lijntje Lil Kleine. En zometeen nog meer throwbacks voor je. En straks nog jouw favoriete working track die we gaan draaien. Jouw track die je mag insturen op jouw werkdag om hem hopelijk ietsje beter te maken. Als hij al heel goed is, je hebt gewoon een superleuke baan, zou ik zeggen. Stuur hem alsnog in. Het kan alleen maar beter worden. Hey, zometeen Destiny's Child komt eraan. Independent Woman na Drake. Too hard for the radio.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Radio. Oh. Yeah, too hard for the radio.
3: Ook zo benieuwd naar de verhalen van X on the Beach, Double Dutch? Luister dan naar Nieuws Radio.
4: Yo, Daniel Nussbaum hier van Nieuws Radio. En ja, ik heb vanavond nog een bijzondere gast in de studio, namelijk Lavinio van X on the Beach. Voor de tweede keer is hij in mijn show.
5: Ze had één ding in de hoofd. Ik hoop van hem dat hij niks daar gedaan heeft, want anders heeft hij echt een probleem.
4: En hij vertelde wel iets heel gunstigs over ja, de nieuwe aflevering van X on the Beach die vannacht online is gekomen.
5: Ze stond alles toe in staat, maar ja, ik ben Lefino een beetje, dus ik fix het wel.
4: Veel drama, veel chaos. En wil je dat nou eerder checken? Check dan onze socials en anders luister vanavond naar Nieuws Radio van 7 tot 9 hier op Galaxy.
1: These are the bangers on Galaxy.
6: Better give me respect, give me respect.
7: Yeah. I'm in my go yard, you go girl.
8: What's on my mind? I heard love is blind. True love hard to find.

0: Independent, Throw Your Hands Up, at me, hoor de Galaxy Radio. Independent Woman, Destiny's Child uit 2001. Een track gemaakt voor de film Charlie's Angels. Ken je hem nog? Een track over financiële onafhankelijkheid en vrouwelijke zelfstandigheid. Een empowerment track die nog steeds enorm relevant is. Hey, zometeen gaan we een track draaien voor jou speciaal. Die jij mag aanvragen via 085-029-4x2. Jouw favoriete working track. Je mag hem zometeen doorsturen.
1: Grab your friends, hit the beach.
2: Sweeter than no summertime vibes.
1: Turn up the music and let Galaxy be the soundtrack to your summer.
3: How can I be homophobic? My bitch is gay. Hitman in a top track, see a man topless, even a stick is gay. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't swing that way. The man them celebrate Eid, the trap still running on Christmas Day.

Voor bij voor hoor je Travis Scott hier bij Galaxy Radio. En ik vroeg aan jou dus eerder, wat is jouw favoriete working track? En je mag hem doorsturen. Dus ja, stuur me door, die track van jou.

0: Check out the
1: music.
2: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 11 a.m. Dit is het Galaxy News. Het Tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Van de 34 geselecteerde wetenschappers komen er 29 uit de Verenigde Staten. Het fonds van 50 miljoen euro biedt per onderzoeker maximaal 1 miljoen euro voor 5 jaar. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om 2 tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Hevige natuurbranden teisteren het zuiden van Frankrijk en hebben duizenden hectares verwoest. Tientallen dorpen zijn geëvacueerd en 2 verdachten zijn opgepakt voor brandstichting in Hérault, waar de branden zeker 275 hectare en een huis hebben verwoest. Portugal verlengde de noodtoestand tot donderdag vanwege de aanhoudende hittegolf. 20 windmolens bij de Kreekraksluis in Zeeland moeten de komende maanden overdag stilstaan. De provincie greep in naar de dood van de zeearend in april die tegen een wiek botste. 'S Nachts mogen de turbines wel draaien. Eigenaren moeten binnenkort een vogeldetectiesysteem installeren. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes!
1: Nog steeds een hele goede morgen. Het is dinsdag 7 juli, 11 uur geweest. Dat betekent Wes op Galaxy Radio om jouw werkdag een stukje beter te maken. En jouw werkdag meer energie te geven. Zometeen jouw favoriete working track die we gaan draaien. En ik heb alvast twee tracks voor je klaarstaan die jouw energie gaan geven. Zometeen Shake It To The Max naar Bandova KM.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
1: En zometeen LL Cool J hier bij Galaxy Radio in

Een track die je overal hoort in de clubs en cafés, maar ook op jouw werkdag dus. Je mag vandaag ook gewoon dansen, hè. Ook nog zometeen trouwens, hè, bij de lunchbreak mix. Maar dat hoor je pas zometeen. Je hoort de Shake It To The Max, zometeen Yo Silvio. Hier bij Galaxy Radio Toxic na Hey Lover, LL Cool J. In die throwbacks gaan we vandaag.

0: ook zo benieuwd naar de verhalen van X on the Beach, Double Dutch? Luister dan naar Nieuws Radio.
1: Yo, Daniel Nussbaum hier van Nieuws Radio. En ja, ik heb vanavond nog een bijzondere gast in de studio. Namelijk Livinho van X on the Beach. Voor de tweede keer is hij in mijn show.
2: Ze had één ding in de hoofd. Ik hoop van hem dat hij niks daar gedaan heeft, want anders heeft hij echt een probleem.
1: En hij vertelde wel iets heel gunstig over ja, de nieuwe aflevering van X on the Beach die vannacht online is gekomen.
2: Ze stond alles toe in staat, maar ja, ik ben Livinho een beetje, dus ik fix het wel.
1: Veel drama, veel chaos. En wil je dat nou eerder checken, check dan onze socials. En anders luister vanavond naar Nieuws Radio van 7 tot 9, hier op Galaxy.
3: This is what your favorite station sounds like.
4: We are Galaxy Radio.
3: Galaxy Radio, where the biggest stars come.

0: We Be Burning, hier is Sean Paul. Een track waarvan ik eigenlijk niet zoveel kan verstaan. Maar ik vind hem wel heerlijk en ik zing hem meestal fonetisch mee. Dat moet je herkennen. Hey, zometeen Thames, What You Need. Na deze, die is ook nieuw hè. Kevin en Roxy Dekker, jij hebt mij. Hier bij Galaxy Radio.
1: Turn the bass up. Max out the volume and let's ride.
2: Got that summertime vibe.
1: Summer sounds better with Galaxy Radio.

0: Sam Sodier, What You Need, hier bij Galaxy Radio. De voordeur, jij hebt mij, Kevin Hoxie-Dekker. Nieuwe muziek dus. Hey, en we gaan er een einde aan breien. Althans, voor best op Galaxy Radio. Geen zorgen, je bent in goede handen. Je bent in de handen van Sydney Gregor. Zometeen gaat de lunchbreak mix voor jou draaien om jouw lunchpauze meer energie te geven. En meer smaak aan je boterham. Hey, ik ben er morgen gewoon weer van 10 tot 12. Veel plezier zometeen. Tot morgen.
1: Hi.
2: Hip-hop.
3: Going to the beach, looking at the girls.
1: My summer hip-hop station.
4: It's my summer station.
5: Summer on Galaxy Radio.
6: Hey, yo, roll sunny days. Feeling good like I just got paid.
5: Summer vibes, always for the culture.
6: Sunny days.
5: Enjoy the sun with Galaxy Radio.
7: Every second, every minute, man, I swear that she can.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
6: Dit is het Galaxy News. De Syrische president Ahmed al-Shara heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na twee ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig. Macron zelf hoorde de knallen niet, want hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. Italië moet €60.000 betalen aan Audrey Carmen Manuela Ubeda, die in 2021 aangifte deed van huiselijk en seksueel geweld door haar partner. Een aanklager noemde een incident met een mes destijds een slechte grap en vond het negeren van weerstand normaal. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat zij tweemaal slachtoffer werd. Het Tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Van de 34 geselecteerde wetenschappers komen er 29 uit de Verenigde Staten. Het fonds van €50 miljoen biedt per onderzoeker maximaal €1 miljoen voor 5 jaar. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om 2 tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Het weer dan tot slot. Vanmiddag is een duidelijk temperatuurverschil in het land tussen het noorden en het zuiden. Terwijl het in het zuiden zo'n 28 graden wordt met veel zonneschijn, blijft het in het noorden bewolkt met lokaal motregen. Daar blijft de temperatuur hangen tussen de 19 en 23 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
7: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren, waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
4: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
8: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 PM.
1: Dit is het Galaxy News. De Duitse industrie heeft in mei voor de tweede maand op rij meer geproduceerd. Volgens een Duits statistiekbureau steeg de productie met 0,9% veel sterker dan verwacht. Vooral de auto-industrie droeg bij met een groei van 3,6%. Ook de bouw liet een stijging zien. De nieuwe cijfers passen in het beeld van een aantrekkende Duitse economie. In China is een voormalige gemeenteambtenaar ter dood veroordeeld wegens grootschalige corruptie. De 69-jarige man zou in 30 jaar tijd omgerekend 285 miljoen euro aan steekpenningen hebben aangenomen. Hij deed dat in ruil voor contracten, grond en financiering voor bedrijven. Het doodvonnis moet nog worden goedgekeurd door de hoogste rechtbank van China. De Syrische president Ahmed al-Shara heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na twee ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat de explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig. Macron zelf hoorde de knallen niet, hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. En het Tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Van de 34 geselecteerde wetenschappers komen er 29 uit de Verenigde Staten. Het fonds van 50 miljoen euro biedt per onderzoeker maximaal 1 miljoen euro voor 5 jaar. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Galaxy Radio.

Want, yay! Dus voor alle ouders, succes. Want nu begint het geld uitgeven echt. Misschien ga je niet op vakantie, maar zelfs die uitjes, hè. Dierentuin is hartstikke duur. Alles is gewoon duur. Maar ik heb zometeen misschien enkele tips, weet je. Dus blijf gewoon luisteren. Want het kan ook iets goedkoper. Alle beetjes helpen, toch? Camila Cabello hoor je zometeen. Young Jack uit 2006. Dus het is een lekkere throwback. We beginnen met Mr. Kendrick Lamar. TVR. We.

0: En ik gaf het net al aan, hè, voor de ouders die nog geen plannen hebben, maar toch weg willen met kinderen. Kijk, ik mag helaas geen reclame maken. Maar als je gewoon googelt, ja? Goedkoop dierentuin of dierentuin met korting. Geloof me, je komt op verschillende websites waar jij gewoon korting krijgt. Simpel. En dat moet je gewoon doen. Want we betalen gewoon zoveel aan activiteiten, man. Zelfs eten. Zelfs eten is duur. Alles wordt duur. Maar je moet gewoon het beste van maken. Dus gewoon via Google. Alles met korting erachter. En het moet helemaal goed komen, man. Helemaal goed. Wat ook helemaal goed komt natuurlijk. De tracks die ik voor je heb klaar liggen. Ik heb er zo'n zin in. Ik ben lekker enthousiast. Want Lil Kleine komt eraan met Fashion Week. Black Eyed Peas, Don't Funk With My Heart. Blijft ook leuk en lekker om te horen. Maar we beginnen met Jay Doe. Hey, this is Galaxy.
1: Yeah.
2: The conglomerate, the conglomerate.
1: Why dream? All right. Listen, y'all.

0: Zo benieuwd naar de verhalen van X on the Beach, Double Dutch? Luister dan naar Nieuws Radio.
1: Yo, Daniel Nussbaum hier van Nieuws Radio. En ja, ik heb vanavond nog een bijzondere gast in de studio. Namelijk Livinho van X on the Beach. Voor de tweede keer is hij in mijn show.
2: Ze had één ding in de hoofd. Ik hoop voor hem dat hij niks daar gedaan heeft, want anders heeft hij echt een probleem.
1: En hij vertelde wel iets heel gunstig over ja, de nieuwe aflevering van X on the Beach die vannacht online is gekomen.
2: Ze stond alles toe in staat, maar ja, ik ben Livinho een beetje, dus ik fix het wel.
1: Veel drama, veel chaos. En wil je dat nou eerder checken? Check dan onze socials en anders luister vanavond naar Nieuws Radio van 7 tot 9 hier op Galaxy. Oh, I'm a superstar. This is where the biggest cars come to play. Let's go!
3: This is Coil Ray.
4: This Future.
5: Hey, what's up? This is Chris Brown.
0: All the hits on Galaxy Radio.
4: The only station that matters, period.
0: We're doing it for the culture.

0: spot. Bought a paddock for my bitch, signed a death row. Sure.
1: Ligt het aan mij of lijkt de zomer altijd heel erg kort? Hier in Nederland. Ik vind het super jammer. We hebben inderdaad van die dagen gehad. Weet je, het was heet hoor, mensen klagen. Ah. En nu wordt het minder en dan hoor je mensen gewoon zeggen, hey, ik mis het wel, man. Weet je wat het is? Het gaat niet eens om de zon, het gaat niet om de warmte. Het gaat er gewoon om dat het gewoon windstil is. En dat is gewoon bruut. Gewoon die tropische temperatuur waar je, ja, je komt met mensen thuis, je zweet. Je pakt iets op van de grond, je zweet. Maar als ik nu naar het weer kijk, dan denk ik, ja, it's alright. Maar het mag wel wat warmer. Maar goed. Wellicht komt het nog, maar hoe dan ook hebben we altijd hot tracks voor jou hier zo bij Galaxy Radio. Dus daar kan ik ook gewoon van genieten. Young Felix, ik ken die girls, die hoor je zo meteen, die heb ik klaar liggen. Fantasia, Lose to Win, I like that one. En we beginnen met Tyla, ook totaal niet verkeerd met She Did It Again.
2: Galaxy, I am home for hip-hop, rap, R&B, and Afro music. Better listen up, we are Galaxy.

0: Ja, het is alweer bijna tijd. So you know what it is. Morgen ben ik er weer van 1 tot 2. Hopelijk jij ook. Mijn naam is Lucinda Sedok. Bedankt voor het luisteren. En blijf vooral luisteren naar Galaxy. En ik ben er morgen weer. Doei doei.
1: This is a Galaxy throwback. Hit them with the classic. Better pay attention. We are...

0: check it, check out
1: the music.
2: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. Een Oekraïense vrouw die wordt verdacht van de bomaanslag op een zakenman in Monaco is dood aangetroffen bij Kiev. Ze werd internationaal gezocht voor de aanslag waarbij 3 mensen gewond raakten. Volgens Oekraïense media is de 39-jarige doodgeschoten. De autoriteiten onderzoeken de zaak. SpaceX wordt vandaag opgenomen in de Nasdaq 100, de lijst met de 100 belangrijkste technologieaandelen. Daardoor krijgen ook beleggers via indexfondsen indirect met het aandeel te maken. Beleggersvereniging VEB vindt de snelle toelating opvallend, omdat het verlieslatende ruimtevaartbedrijf normaal gesproken pas na enkele maanden in de index zou worden opgenomen. De Duitse industrie heeft in mei voor de 2e maand op rij meer geproduceerd. Volgens een Duits statistiekbureau steeg de productie met 0,9% veel sterker dan verwacht. Vooral de auto-industrie droeg bij met een groei van 3,6%. Ook de bouw liet een stijging zien. De nieuwe cijfers passen in het beeld van een aantrekkende Duitse economie. De Syrische president Ahmed al-Shara heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na 2 ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat de explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig. Macron zelf hoorde de knallen niet, hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
0: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
3: Galaxy Radio.

0: Fantasy Radio. Feel the heat. Feel the beat.
1: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je hypen, ik moet bellen, even vijf.
2: Jacques Chirac.

0: banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Controlando, controlando, me está controlando, me está controlando. Controlando, controlando.
2: Ook zo benieuwd naar de verhalen van X on the Beach, Double Dutch? Luister dan naar Nieuws Radio.
3: Yo, Daniel Nussbaum hier van Nieuws Radio. En ja, ik heb vanavond nog een bijzondere gast in de studio. Namelijk Lavinio van X on the Beach. Voor de tweede keer is hij in mijn show.
4: Ze had één ding in de hoofd. Ik hoop voor hem dat hij niks daar gedaan heeft. Want anders heeft hij echt een probleem.
3: En hij vertelde wel iets heel schunzig over ja, de nieuwe aflevering van X on the Beach die vannacht online is gekomen.
4: Ze stond alles toe in staat, maar ja, ik ben Lefino een beetje, dus ik fix het wel.
3: Veel drama, veel chaos en weer...

0: Espresso.
1: Enemies, frenemies, pillow of friends of family, family. Remedy, Hennessy, yeah. Want die shit, wist my memory. Celevi, plenty bars, net als Cota door. Money op het spoor, hoor het in mijn oor. Ik sleep op de floor, dus ik bite op floor. Mm. Lit in de warzone, lit in de sunshine, lit in de moonlight, bitch. Lit in de hoopty, lit in de tax en leef die Hyundai shit. Ben met je wifi, zij loeft de dresscode, zij loeft de woezo lips.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 3 PM.
2: Dit is het Galaxy News. Oekraïne zegt vannacht 8 tankers van de Russische schaduwvloot te hebben aangevallen. Volgens de Oekraïnse Veiligheidsdienst zijn de schepen gebruikt voor het omzeilen van sancties en de export van Russische olie. De aanvallen waren gericht op de brandstoftoevoer van Rusland. Moskou heeft nog niet gereageerd op de Oekraïnse claim. De man die vorig jaar het Nationaal Monument op de Dam met rode verf bekladde tijdens een pro-Palestijnse demonstratie is schuldig bevonden aan beschadiging van het monument. De rechter legt geen straf op omdat de man de schoonmaakkosten van €895 al heeft betaald. Ook woog mee dat hij niet de bedoeling had het monument blijvend te beschadigen. Een Oekraïense vrouw die wordt verdacht van de bomaanslag op een zakenman in Monaco is dood aangetroffen bij Kiev. Ze werd internationaal gezocht voor de aanslag waarbij 3 mensen gewond raakten. Volgens Oekraïnse media is de 39-jarige doodgeschoten. De autoriteiten onderzoeken de zaak. De Duitse industrie heeft in mei voor de 2e maand op rij meer geproduceerd. Volgens een Duits statistiekbureau steeg de productie met 0,9%, veel sterker dan verwacht. Vooral de auto-industrie droeg bij met een groei van 3,6%. Ook de bouw liet een stijging zien. De nieuwe cijfers passen in het beeld van een aantrekkende Duitse economie. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. Tot zover de Galaxy News Update.
3: Galaxy Radio.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Zo benieuwd naar de verhalen van X on the Beach, Double Dutch? Luister dan naar Nieuws Radio.
2: Yo, Daniel Nussbaum hier van Nieuws Radio. En ja, ik heb vanavond nog een bijzondere gast in de studio. Namelijk Livinho van X on the Beach. Voor de tweede keer is hij in mijn show.
3: Ze had één ding in de hoofd. Ik hoop voor hem dat hij niks daar gedaan heeft. Want anders heeft hij echt een probleem.
2: En hij vertelde wel iets heel gunstig over ja, de nieuwe aflevering van X on the Beach die vannacht online is gekomen.
3: Ze stond alles toe in staat, maar ja, ik ben Livinho een beetje, dus ik fix het wel.
2: Veel drama, veel chaos. En wil je dat nou eerder checken? Check dan onze socials en anders luister vanavond naar Nieuws Radio van 7 tot 9 hier op Galaxy.
0: These are the bangers on

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. Nederland en Duitsland gaan samen Stinger luchtdoelraketten produceren. Dat heeft defensieminister Dilan Yeşilgöz bekendgemaakt tijdens de NAVO-top in Ankara. De samenwerking is onderdeel van een pakket nieuwe defensieafspraken. Nederland sluit zich ook aan bij internationale plannen voor gezamenlijke inkoop van munitie en onderzoek naar de gezamenlijke productie van Amran-raketten. Oekraïne zegt vannacht 8 tankers van de Russische schaduwvloot hebben aangevallen. Volgens de Oekraïnse Veiligheidsdienst zijn de schepen gebruikt voor het omzeilen van sancties en de export van Russische olie. De aanvallen waren gericht op de brandstoftoevoer van Rusland. Moskou heeft nog niet gereageerd op de Oekraïnse claim. Een Oekraïnse vrouw die wordt verdacht van de bomaanslag op een zakenman in Monaco is dood aangetroffen bij Kiev. Ze werd internationaal gezocht voor de aanslag waarbij 3 mensen gewond raakten. Volgens Oekraïnse media is de 39-jarige doodgeschoten. De autoriteiten onderzoeken de zaak. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. Tot zover de Galaxy News Update.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
3: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
2: Hey, goedemiddag. 4 uur geweest. En de laatste 2 uurtjes van je werkdag, althans als je tot 6 uur moet werken, die gaan eraan komen met veel muziek. Zometeen Lil TJ en Calling My Phone. Baby Kim komt eraan met de nieuwe single die heet Wood Flirts. Maar beginnen met Broederliefde, Waterkant.
3: Galaxy. Gotta go and get back.
4: Back inside that hip-hop and R&B.
5: You did.
6: We are Galaxy. The number one in hip-hop and R&B.

0: Lil TJ en Black, Calling My Phone. Daarvoor Baby Key met de nieuwe single Good Flirts uit de Airplay Top 20. En Broederliefde met Waterkant. En ja, daar moet je de komende dagen weer zijn. Want de temperaturen die gaan weer richting tropische waarden oplopen. Ik geloof zo'n 29 à 30 graden gemiddeld in Nederland. Dat betekent natuurlijk dat code rood weer wordt afgekondigd. Dat we naar een tweede hittegolf gaan. En ja, ik hoor het steeds meer om mij heen. Moeten we niet naar een systeem toe zoals in Zuid-Europa... dat we die middagpauze van een half uur gewoon oprekken tot een uurtje of vier. Dat je 's middags even gewoon lekker rustig een middagdutje kan gaan doen. En dan wel doorwerken tot een uur of 9, 10 s'avonds. Wat vind je van het idee? Moeten we naar een Zuid-Europees systeem toe... en de siesta gaan invoeren in Nederland nu het steeds warmer wordt? Of denk je slecht plan? Laat het weten via 085-029-4x2. 085-029-4x2. Tot 7 uur, Basby. Met straks natuurlijk de sleep je door de file heen. Mini-mix. De lijnen staan open op 085-029-4x2. En de hardste bangers komen voorbij, zoals deze nieuwe van Drake.
1: Yo, listen up.
2: Galaxy Radio.
1: They call me Drizzy Drake. All right. Turn it up too hard, so the radio.
2: We are Galaxy Radio. We're the biggest stars.

0: Galaxy met Frenna, je hoorde Star Live. Daarvoor Pusheisty met Back in Blood. Ja, die Pusheisty die begon ooit met rappen omdat zijn vader dat stimuleerde. En later is hij ontdekt door Gucci Mane. Waarvan het gerucht overigens wil dat hij zijn geestelijke muziekvader Gucci Mane ooit beroofd heeft. En hij heeft 5 jaar in de gevangenis gezeten omdat hij gelinkt was aan een schietpartij. Back in Blood zou ik zeggen. En daarvoor Curtis Blow met een oudje, een Galaxy Throwback. Je hoorde de breaks. En hou je van dit soort throwbacks, dan kan je terecht op ons spin-off kanaal. Dat is Galaxy Throwback Radio. En dat kun je weer ontvangen via DAB Plus in Noord-Holland en Flevoland. En ook via onze gratis te downloaden app. En die vind je de App Store en de Google Play Store. Zometeen op Galaxy meer bangers, waaronder deze.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Zo benieuwd naar de verhalen van X on the Beach, Double Dutch? Luister dan naar Nieuws Radio.
3: Yo, Daniel Nussbaum hier van Nieuws Radio. En ja, ik heb vanavond nog een bijzondere gast in de studio. Namelijk Livinho van X on the Beach. Voor de tweede keer is hij in mijn show.
4: Ze had één ding in de hoofd. Ik hoop voor hem dat hij niks daar gedaan heeft. Want anders heeft hij echt een probleem.
3: En hij vertelde wel iets heel gunstig over ja, de nieuwe aflevering van X on the Beach die vannacht online is gekomen.
4: Ze stond alles toe in staat, maar ja, ik ben Livinho een beetje, dus ik fix het wel.
3: Veel drama, veel chaos. En wil je dat nou eerder checken, check dan onze socials. En anders luister vanavond naar Nieuws Radio van 7 tot 9, hier op Galaxy.
1: Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.

0: Yeah. Waar zouden we zijn zonder autotune? Waar zou Party Next Door zijn zonder autotune? Je hoorde Somebody Loves Me en daarvoor Distinct met Mansory hier op Galaxy. 085 029 4x2, dat is ons telefoonnummer. Het is ook het nummer waarop je kan WhatsAppen of een voice memo achter kan laten. Op de vraag, wat vond je van de wedstrijd België tegen de Verenigde Staten? Ja, Verenigde Staten afgedroogd met een 4-1. Wat vond je daarvan? Je kan reageren via 085 029 4x2. En ik heb die vraag nog openstaan. Moet Nederland naar een Zuid-Europees systeem toe? Want het gaat de komende dagen warm worden en ik hoor steeds meer verhalen om me heen dat we 's middags een siesta moeten gaan houden van een uurtje of vier of zo en dan wat langer moeten doorwerken. Wat vind je daarvan? Zou je dat zien zitten of denk je bij jezelf, nou, liever niet. Ik zit graag om een uurtje of zes vanavond bij de vrouw aan de piepers. En ja, voetballen kijken vanavond, dus zeker niet langer doorwerken. Laat het weten via 085 029 4x2. Komende dagen wordt het warm, dat heb ik al eerder gezegd. Het nadeel van warm is dat mensen ook slechter gaan rijden. Nou heb ik sowieso het idee dat mensen slecht rijden. Ik kwam vanmiddag hier richting de studio. Op een of andere manier, ergens na corona is het fout gegaan. Mensen die rijden als een soort van zombies in de auto. Letten niet meer op wat er gebeurt. Al dan niet bezig met hun mobiele telefoon. En ik denk ook dat al die systemen die tegenwoordig in die nieuwe auto's zitten, weet je, om je te controleren, om te zorgen dat die auto voornamelijk automatisch rijdt, er ook niet aan bijdraagt dat mensen, weet je, actief met het verkeer bezig zijn. Maar het kan altijd erger. Zet bijvoorbeeld een Surinaamse Nederlander in Suriname, dan krijg je dit.
1: Brada, doe die mistlampen uit! Waarom heb je mistlampen aan in Suriname? Wanneer heb je hier voor de laatste mist gezien? Er is genoeg licht in de binnenstad. Ik rijd langs de Arica. Mensen rijden met bright, met groot licht. Waarom? Wanneer je daadwerkelijk rijdt op een weg waar er niet genoeg licht is en je ziet één lamp op je afkomen en je denkt, oh, is een motorfiets. Nee, nee, is regionaal is de Isuzu uit 1993. Ik zit hier
2: op de ringweg, hè. Ik ben gewoon van de weg afgegaan. Ik ben gaan zitten. Ik ben klaar voor vandaag. En weet je wat het ergste is? Als ik terug ben in Nederland, ga ik dit missen. Ik ga naar Bakkerij Hollandia.
0: Kijk, als ik dat nou zou zeggen in Suriname tot daar aan toe, hè, maar dat een Surinaamse Nederlander dat zegt in Suriname. Ik zeg welkom terug in Nederland. Hè, dan ga je helemaal druk maken over het verkeer. Alsof mensen niet meer kunnen rijden. Dat is hier net zo erg, denk ik. Hey, zometeen Bryson Tiller, Whatever She Wants. Ik heb Eminem voor je klaar liggen met The Monster. Mijn eerst nieuw werk op Galaxy.
3: Brand new.
4: It's going down.
5: Galaxy Feature Music.
0: Dit is de nieuwe van Inaja. Die heet Outside. Je hoort hem hier op Galaxy, het radiostation wat je de hele dag de hardste bangers en de nieuwste tracks trakteert.

0: The Monster was dat van Eminem samen met Rihanna. En daarvoor Bryson Tiller, Whatever She Wants. En de nieuwe van Inaja, die heette Outside. Dit kwam binnen via 085-029-4x2. Ik wil je hem toch even niet onthouden. Dit is een gevalletje, smeer het er maar in.
1: 4 tegen 1 tegen Amerikanen. Een zoetere wraak op de FIFA en Trump is er bijna niet. Hoe noemen jullie dat? Koekje van eigen deeg, toch?
0: Jazeker, jazeker.
1: Door naar de halve finale. En natuurlijk moeten de Hollanders de duivels komen supporten.
0: Nou, bij deze dan, hè? Ja, ik bedoel, wij zijn er zelf niet zo ver gekomen. Dus een klein beetje steun aan de Belgen, dat mag zeker. Ik vind dat als dadelijk die wedstrijd tegen Spanje in Los Angeles wordt gespeeld, dat we met z'n allen massaal achter de rode duivels moeten gaan staan. Dat vind ik. En ja, we moeten ze toch supporten, niet dan? Het zou toch stunt zijn als ze van Spanje zouden winnen?
2: We are. Your daily playlist provider. You know the name. We are Galaxy Radio.

0: out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 5 p.m.
2: Dit is het Galaxy News. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Vlaanderen past de bewegwijzering op snelwegen aan. Pijlen op borden boven de weg gaan voortaan overal omhoog wijzen, net als in Nederland en Duitsland. Ook verdwijnen de groen-gele afritborden en komen er internationale zwart-witte symbolen. Volgens de wegbeheerder zorgen de nieuwe borden voor meer duidelijkheid en kunnen ze de doorstroming van het verkeer verbeteren. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. Oekraïne zegt vannacht 8 tankers van de Russische schaduwvloot te hebben aangevallen. Volgens de Oekraïnse Veiligheidsdienst zijn de schepen gebruikt voor het omzeilen van sancties en de export van Russische olie. De aanvallen waren gericht op de brandstoftoevoer van Rusland. Moskou heeft nog niet gereageerd op de Oekraïnse claim. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. Tot zover de Galaxy News Update.
3: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: This is where the biggest stars come to play.
2: Everybody's
1: here.
2: Everybody's
1: right here. We are Galaxy Radio.
3: Het is er 5 uur geweest. Bas biedt tot 7 uur vandaag op deze dinsdag. Zometeen vals bezig met een plaat waarvan ik altijd moet denken dat het een ringtoon is. Wat een ringtoon? Weet je, laat ook maar zitten. Dat is voor de oude lullen. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Dat was zoiets met een zingende kikker volgens mij, hè? Young L.A. komt eraan met Ain't I, maar eerst een nieuwe van Moby Joe. Die heet Pile.
4: We bringing it back. Right back.
5: Now back to the real.
6: Hip-hop and R&B.
7: Yo.
8: Galaxy.
9: The number one

0: our galaxy.
1: Back to the
2: hip hop.
1: Oh.
2: You already know.
0: Galaxy.

0: samen met Young Dro en T.I. Hoorde Ain't I en daarvoor vals bezig met Ding en Move Joe met Pile uit de Airplay Top 20. Die hoor je aanstaande zaterdag weer tussen 2 en 4 uur. Vraag van vandaag is, omdat het steeds warmer wordt in Nederland, moeten we naar een Zuid-Europees systeem dat we een siesta gaan houden tussen de middag. Gewoon een uurtje of 4 vrij, dat je even gewoon een tukkie kan doen, hè? Even alle rust. Maar moet je wel door blijven werken tot een uur of 9 of 10 s'avonds? Wat vind je daarvan? Komen al wat reacties binnen. Zometeen een klein overzichtje. Je kan nog reageren via 085 029 4x2. 085 029 4x2. Zometeen een throwback van Lil Jon. Die heet Get Low. Maar eerst Dave & Tam's Rain Dance.
1: We are Galaxy. Hey, y'all take this serious. You're number one for hip-hop.

0: is niet van links naar rechts deze keer, maar van boven naar onder. Get Low hoorde je van Lil Jon en Galaxy Throwback. En daarvoor Dave & Tams met Raindance. Deze promo heb je vandaag vast en zeker voorbij horen komen.
1: Ook zo benieuwd naar de verhalen van X on the Beach, Double Dutch? Luister dan naar Nieuws Radio.
2: Yo, Daniel Nussbaum hier van Nieuws Radio. En ja, ik heb vanavond nog een bijzondere gast in de studio, namelijk Lavinio van X on the Beach. Voor de tweede keer is hij in mijn show.
3: Ze had één ding in de hoofd. Ik hoop van hem dat hij niks daar gedaan heeft, want anders heeft hij echt een probleem.
2: En hij vertelde wel iets heel schunzig over, ja, de nieuwe aflevering van X on the Beach die vannacht online is gekomen.
3: Ze stond alles toe in staat, maar ja, ik ben Lavinio, weet je, dus ik fix het wel.
2: Veel drama, veel chaos. En wil je dat nou eerder checken? Check dan onze socials en anders luister vanavond naar Nieuws Radio van 7 tot 9 hier op Galaxy.
0: Ja, wil je helemaal op de hoogte blijven van alle sleaze uit X on the Beach, dan kun je nu terecht op onze socials, want daarin staan pittige uitspraken van Lavinio. Vanavond dus, vanaf 7 uur in het programma van Daniel Nussbaum, Nieuws Radio. Hier op Galaxy.
4: Galaxy. Vibes on vibes on.

0: We're gonna fuck the night. Ja, het worden weer tropische, warme, plakkerige nachten de komende nachten. Want de temperaturen die schieten weer richting tropische waarden. Dus het wordt voor de ene we're gonna fuck the night. En de andere we're gonna fuck in the night. Je mag er zelf van maken wat je leuk vindt. Gunna en daarvoor Burna Boy met Big Seven hier op Galaxy. Zometeen meer bangers. En natuurlijk wat reacties op de vraag. Moeten we siesta gaan houden in Nederland of niet?
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: station sounds like.
1: Galaxy Radio.
2: Hey, yo. Yo. Everybody.
3: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
4: I'm here.
5: Yes, sir.
3: This is Galaxy Radio.
6: Ook zo benieuwd naar de verhalen van X on the Beach, Double Dutch? Luister dan naar Nieuws Radio.
7: Yo, Daniel Nussbaum hier van Nieuws Radio. En ja, ik heb vanavond nog een bijzondere gast in de studio. Namelijk Lavinio van X on the Beach. Voor de tweede keer is hij in mijn show.
8: Ze had één ding in de hoofd. Ik hoop van hem dat hij niks daar gedaan heeft, want anders heeft hij echt een probleem.
7: En hij vertelde wel iets heel gunstigs over ja, de nieuwe aflevering van X on the Beach die vannacht online is gekomen.
8: Ze stond alles toe in staat, maar ja, ik ben Lefino een beetje, dus ik fix het wel.
7: Veel drama, veel chaos. En wil je dat nou eerder checken? Check dan onze socials en anders luister vanavond naar Nieuws Radio van 7 tot 9 hier op Galaxy.

0: Young Felix was dat samen met Rijk en Bart of zo. En ik ken die girls en daarvoor Dan Tulliver met After Party en BDLC, oftewel BDLC met Like Me. En dat staat in de Airplay Top 20. Moeten wij in Nederland een siesta gaan houden of niet? Moet dat ingevoerd worden? Nou, het steeds warmer wordt in Nederland. Of denk je dat is een slecht idee? Aan de ene kant kan ik me voorstellen dat je het wel ziet zitten. Hè? 4 uur middagpauze in plaats van dat kleffenbroodje kaas even wegwerken in een kwartiertje of een half uurtje wat je van de baas krijgt. Maar goed, aan de andere kant moet je wel doorwerken. Tot 1 uur of 10 s'avonds natuurlijk om de uren te compenseren, want daar betaalt je baas ervoor. Dit zijn de reacties die binnenkwamen via 085-029-4x2.
1: Leuk bedacht, maar dus ja, hier in Nederland is helemaal niet weg, kerel. Iedereen is haast. Tranquilo bestaat niet in Nederland. En daarbij ziet de meeste gewoon tot laat doorwerken niet zitten. Die willen om 6 uur thuis zijn voor het avondeten. Slecht plan, denk ik.
2: Nou, ik zie dat wel zitten hoor. Siestaatje van 1 uur of 4 en dan door tot 1 uur of 9. Ik vind het prima. Maar mijn baas denk ik niet.
3: Yo, om het hier. Samen weer. Even een paar dagen warm in Nederland. Code diep donkerrood. En meteen maatregelen die tegen de tijd dat ze zijn ingevoerd al lang niet meer nodig zijn, omdat het dan weer een piest van de regen. Wie verzint dit?
0: Ja, goede vraag. Wie verzint dit? Nou goed, wil je reageren? 085-029-4x2. 085-029-4x2. Fiesta of niet in Nederland? Ja, ik vind van niet hoor. Weet je, het is maar even warm. En zoals die bellen zei, morgen piest het weer van de regen. Dus dan is het weer niet meer nodig. Maar goed, we zijn sowieso goed in Nederland als het om symboolbestrijding gaat. Hè, dus... laat het weten, 085-029-4x2. Hier is Baby Keem, Good Flirt.

0: Travis Scott en The Wizard, daarvoor Genie Aiko met BS, oftewel Bullshit. En Baby Key met Good Flirt uit de Airplay Top 20 aanstaande zaterdag. Een nieuwe aflevering tussen 2 en 4, de 20 meest gedraaide platen hier op Galaxy. Zometeen na 6, het laatste uur wat mij betreft. Dan gaan we richting Daniel Noesbouw met Noes Radio met Lavinio vanavond van X on the Beach in de studio. En nog veel meer te beleven hier op Galaxy. En natuurlijk, we slepen hier door de file heen Minimix. Die krijg je ook tussen 6:30 en 7:00. Alle redenen om te blijven luisteren.
1: The perfect storm. The perfect storm. It's Twista and Chris Brown, it is. I got a new one for you. I got a new one.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag vorig jaar september. Een 25-jarige man kreeg 4 maanden cel omdat hij onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 en geweld gebruikte. 2 andere mannen kregen taakstraffen. In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. En dan het weer nog, wolkenvelden in het noorden vanavond. In het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren, waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
0: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
3: Galaxy Radio.

0: Galaxy heeft zijn eigen hip-hop museum. Dat heet Galaxy Throwback Radio. Daar hoor je het van dit soort lekkere pokkers. Naast hoorde je New York State of Mind. Daarvoor Drake en Which One. En Kibba en Jay Waldfin met I Love It. Het is 6 uur geweest. De laatste uurtje wat mij betreft. Straks Daniel Nussbaum met Nus Radio. IJs vanavond vanaf 9 uur met zijn programma natuurlijk. En daarin gaat hij ook waarschijnlijk weer gewoon problemen oplossen van mensen die problemen aandragen. Onze eigen Love Doctor, die zit er vanavond tussen 9 en 11 uur. En voor de rest hoor je natuurlijk strakke muziek. En tussen 11 en 1 de nacht in met Rosa G, onze eigen nachtkoningin. Rosa G hoor je in Rosa's World. Van maandag tot en met donderdag elke nacht tussen 11 en 1 uur. Zometeen Tyga en Freaky Deaky, maar eerst Idalie en Ronnie Flex. Nieuwe single heet Populair.
1: Galaxy plays all your favorites.
2: Yo, what's going on? This is Drake.
3: It's Burna Boy.
4: What's up? It's Summer Walker.
5: What up? It's your boy Usher.
1: Nationwide on digital radio and online at galaxy.radio and galaxy.tv.

0: Muziek is de boventoon hier op Galaxy. Heel veel muziek, weinig oude hoer. Met straks natuurlijk de We slepen je door de file heen mini-mix. We waren Doechii en Cisse met Girl Get Up. Daarvoor Molly en Tyla met Body Go. Tyga was er met Doja Cat en Freaky Dicky. En Idalie met Ronnie Flex en Populair. En deze komt er zo aan.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: This is the sound.
1: Galaxy Radio.
2: Turn up that hip hop.
3: Ballin' hard on another hemisphere. Somebody

Door de Bills, Bills, Bills van Destiny's Child. En daarvoor Dior met de Go Mama. Stel je voor, je bent groot fan van een artiest. Je betaalt echt een kapitaal voor een kaartje. Je hebt urenlang in de wachtrij gestaan online om dat kaartje te bemachtigen. En dan denk je bij jezelf, weet je, dan ook maar gewoon all out. €300 voor een ticket voor de afterparty. Dan heb ik het over Bruno Mars. Maar die afterparty die schijnt volgens de bezoekers van die afterparty in de Amsterdamse nachtclub Jimmy Woo nogal een deceptie te zijn geweest, een aanfluiting. Ze zeggen weggegooid geld, pure oplichting. Want ja, toen ze eenmaal in de Jimmy Woo stonden, toen was het niet een soort van Tiny Desk concert wat de prins vroeger bijvoorbeeld gaf als hij klaar was met een concert in Amsterdam. Dan gaf hij nog een soort mini concertje voor een man of 150, 200. Maar nee, in de Jimmy Woo was het gewoon een feestje. Er stond een DJ te draaien. En Bruno Mars en Anderson Paak, allebei niet langer dan 1,60 meter. Die vielen namelijk niet eens op tussen alle lange Nederlanders die daar in de zaal stonden. Dus de meeste mensen die hebben ze niet eens gezien. Ja, en daar heb je dan €300 voor over, hè? Maar goed, je kan wel zeggen, ik ben er geweest.

Jonne Vreese, Refrena, I Need Your Love. En daarvoor Bruno Mars, het I Just Might. En dat kostte je geen 300 euro. Je zat vooraan in de rij. Je kreeg hem gratis van Galaxy. Hè? Ja, sta je ergens in de file en je staat vooraan in de rij, dan moet je echt de ogen uit je kop schamen, want dan ben jij degene die de file veroorzaakt. Waarschijnlijk sta je ergens in het midden te wachten tot de hele zaak weer doorrijdt. Wat kun je doen? Nou, gewoon ademhalen. Rustig afwachten tot de zaak weer aan het rijden gaat. Die ramen opengooien, radio hard en luisteren naar de Galaxy. We slepen je door de file. Hey, Minimix!

0: Goedemiddag hier op Galaxy. We slepen je door de file heen. Mini mix. Je hoort hem ergens tussen 6:30 en 7:00 voor de mensen die echt te laat zijn voor de piepers om 6:00 bij Moeders de Vrouw. Gewoon rustig afwachten. Radio aan laten staan op Galaxy, want we hebben nog veel meer in petto. Met zometeen na 7:00 Daniel Nussbaum in Noes Radio. Met vanavond voor de tweede keer in de studio Lavinio van X on the Beach. Hij heeft weer, hoe zal ik het zeggen, sleaze en achterklap informatie die je niet op televisie ziet. Maar wel graag zou willen weten, dus blijf luisteren. En je weet het, je kan het interview ook online zien bij onze socials. Dus ga naar Instagram, TikTok en kijk wat Lavinio allemaal te vertellen heeft. Vanaf 9:00 neemt Aisha mee richting Rosa's World. En Rosa G die is er vanaf 11:00. Hij gaat dan richting de Graveyard Shift met lekkere muziek om bij te gaan slapen of wakker te blijven. Dat is de avond hier op Galaxy. Morgenmiddag om 4:00 maken wij een nieuwe afspraak. Maak er een leuke dinsdagavond van. Ik spreek je morgen. Hoi!
1: Galaxy, the city's summer station.

0: Sexy.
1: Turn the season up. Turn the season up. Turn the season up.

0: hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ah! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 p.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. De 18-jarige Juninho P., verdachte van de voorbereiding van een aanslag op een synagoge in Heemstede, zegt onder druk te hebben gehandeld. Volgens zijn advocaat wist hij niet dat het doelwit een Joods gebedshuis was. De politie voorkwam de aanslag en vond na arrestaties een vuurwerkbom met brandbare vloeistoffen. Canada richt met 8 landen een Defence Security and Resilience Bank, de DSRB, op om defensieinvesteringen via leningen en garanties te ondersteunen. Aanleiding zijn de oorlog in Oekraïne en onzekerheid over Amerikaanse steun. Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Finland werken afzonderlijk aan een vergelijkbare kredietinstelling voor defensieprojecten. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. En een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home op rap, hip-hop en R&B.
2: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: Daniel Nussbaum.
0: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Daniel Nussbaum.
2: Galaxy, een hele goede avond. Mijn naam is Daniel Nussbaum en tot en met 9 uur vanavond ben ik bij je en verzorg ik de beste hip-hop en R&B die je ooit zult horen. En vanavond wel een hele beladen uitzending, namelijk vannacht is de nieuwe aflevering van X on the Beach online gekomen. Ja, en hier in de studio zometeen een deelnemer. Oh!
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
3: Yeah, you know what it is. This is Drizzy Drake.
0: This is Galaxy Music.
3: Huh? Shebang.
0: Drake, Shebang, now on Galaxy Radio.
4: Playing the biggest bangers, 24/7.
3: Manish on the beat, Shebang.

0: IKEA en Jay Lohr met Hoog Hoor hier bij Nieuws Radio. It's time to set
1: it off. You all know the name.
2: I'm the one who run this city.
1: Recognize his voice.
3: Introduce it.
1: This is Nieuws Radio.
4: Turn it up.
5: Go.
4: Turn it up.
1: With Daniel Nussbaum.
6: In the building.
0: Ah, wat is het toch weer lekker om hier op Galaxy te zijn. Och, och, och, och, och. De appbox stroomt wel lekker binnen. Heb jij me ook nog even 085-029, 4x2. Nou, dan krijg je wel appjes van vaste luisteraars binnen. Mark die zegt, yo Daniel, ik zit net in de file en op weg naar huis. En ik heb je eigenlijk al de hele dag in mijn hoofd zitten. Omdat je vanavond dus gaat praten over X on the Beach. Ja, lekker dat je erbij bent, Mark. En Lieke die zegt, Daniel, mijn dag was best chaotisch. De kids hadden ruzie over wie mee mocht naar de supermarkt. Ja, en ik zat er vast weer in verkeer. En ik ben blij dus om je stem weer te mogen horen op Galaxy. En daar ben ik blij om. Hé, maar Lieke, ik ben ook blij dat jij er bent. En vorige keer had je ook al deze plaat voor me had je deze plaat aangevraagd. En toen dacht ik, ja, super vet. Maar ik heb gewoon geen tijd meer voor je. Dus hier is je dan.

0: EWN, Back of the Club, hoorde hier op Galaxy. En prachtig nog eens, je kan hem binnenkort ook nog live zien op North Sea Jazz Festival in Rotterdam, 10 tot 12 juli. Dus ben je nog benieuwd om toch even te kijken hoe zij live zijn? Ja, laat het even weten. Ik ben benieuwd, anders ga ik wel even met je mee. 085-029-4x2. We kunnen lekker samen op date. Gaan we lekker, lekker naar het festival even kijken hoe ze live zijn. Hey, ik heb bijzonder nieuws zometeen over een oud deelnemer van Temptation Island. Want ja, die is veroordeeld en het is toch best wel een maf verhaal. En wat het is, dat hoor je zometeen.
1: Hey! Hip-hop, I hope you know.
2: Hello, we are Galaxy.
3: Okay, hey, say what's happening, man. TIP right here.
4: Somebody tell them people Mr. Him is here.
5: Galaxy Radio.
6: This is my new record called
4: Mr. Him.
7: This is Galaxy Music.
8: We are Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.
9: You dig?
10: Never chase bread, chase the vision. Make you

0: Folder, het hoorde hier op Galaxy. Ja, 8 jaar geleden was eigenlijk iedereen in de ban van Alex. Die deed mee aan Temptation Island. En je moet je voorstellen, eigenlijk was er niet zoveel te zien op televisie op dat moment. En iedereen keek naar Temptation Island. Misschien keek je dat ook wel. Ik vond het altijd best wel bijzonder. Ik keek het wel met mijn zus altijd. Ik heb een oudere zus, dus daarmee keek ik het. En iedereen was eigenlijk in de ban van de blonde Adonis Alex. Is een vrij grote gozer. Een grote bek. Ja, en hij veroverde toch wel eigenlijk het stelletje, zeg maar de vrouw van het stelletje. Want Temptation Island draait eigenlijk om het veroveren van ja, de vrouw of de man van het stel. De man gaat op een apart eiland zitten en de vrouw ook. En dan zijn er verleiders en die moeten dan ja, toch wel eventjes proberen die relatie te kraken. En Alex Maasje die deed eraan mee. Ja, en we gaan er even een klein stukje naar luisteren. Hoe die daar binnenkwam in de villa toen hij weer terugkwam. In het nieuwe seizoen van Vips, van Temptation Island Vips. Komt hij aan.
1: Ik ben terug. Back in town. Temptation Island, 2018. Insane.
2: Niels! Oh, I'm back.
1: God. Oh, nou.
2: 2.0. Ik ga weer vieze dingen met je meisje doen.
1: Nou, dat gaat zeker niet gebeuren, vriend.
2: Proost, jongen. Ik zet hem op je nachtkastje. Kan je jezelf weer in slaap huilen.
3: Nee, joh.
1: Ja hoor, pik. Fucking engnek.
0: Nou, dat was Alex 8 jaar geleden, seizoen 2018. Bizar. En het is er nog gelukt ook. Hij heeft ook nog de vrouw van Niels veroverd. Dus die Niels is al wel, denk ik bij zelf, goh, de klootzak. Maar er is karma gekomen vandaag. En dat breng ik nou natuurlijk heugelijk nieuws. Want Alex van Today's Island krijgt een taakstraf na het stelen van 900 paar sneakers. Ja, een taakstraf van 160 uur en 2 maanden cel voorwaardelijk. En dat heeft de rechtbank in Den Bosch maandag geoordeeld. Hij haalde met een geleende vrachtwagen sneakers ter waarde van ruim 200.000 euro weg bij een bedrijf in Veldhoven. Ja, de man die 41 jaar is die de vrachtwagen bestuurde, krijgt dus geen straf. Want volgens de rechtbank is Alex, die bekend is van Temptation Island, het brein achter de roof. Hij regelde in oktober 2021 een vrachtwagen bij een bevriend bedrijf en kreeg Steve als chauffeur. En had gezegd dat ze een hulpbehoevende vrouw gingen verhuizen. Jongens. Maar in werkelijkheid reden ze naar Stoks en Veldhoven om al die schoenen even leeg te trekken. En de rechtbank gelooft niet van het verhaal van die vrouw van ons. En daarom zeggen ze van joh, vinden ze eigenlijk dat ja, hij de cel in moet. Maar omdat de roof bijna 5 jaar geleden plaatsvond, houdt de rechtbank het bij een taakstraf. Dan krijgt Alex M. Hij heet al Alex M. Goh, ik mag ook eigenlijk zijn normaal naam niet eens meer noemen, joh. Maar goed, 2 maanden zelfvoorwaardelijk. Die moeten uitzitten als hij binnen 2 jaar weer opnieuw de fout ingaat. Ja, weet je, kijk, dat is natuurlijk ook alweer als je zo ster bent vanuit Temptation Island, weet je. Alles komt je aanvliegen en goh, je bent echt de top of the game. Iedereen wil met je samenwerken. Ja, en dan, weet je, je hebt geen brood meer op de plank, je moet iets. Nou ja, Alex, ik, ja, weet je, kut man. Ja, weet je, dan moet je vooral niet dit soort dingen gaan doen. Nou goed, ik vond het grappig en ik ben benieuwd hoe Niels erover denkt. Ik denk dat hij eindelijk zijn karma binnen heeft.
4: This is a journey into...

0: Hey, Danny hier van Flava in your ears. En aanstaande zaterdag weer een grote Amerikaanse underground hip-hop legend.
1: Here comes the man who flavor in your
0: ears. Esoteric is deze keer aan de beurt om geïnterviewd te worden. Die ken je van Army of the Pharaohs, van Demigods en natuurlijk van Tsarface. En dit hoor je aanstaande zaterdag hier op Galaxy Radio.
2: Booms, you know what I'm saying?
0: These are the

0: alles uitleggen wat er gaande is, maar er is heel veel gebeurd. Afgelopen nacht. Naast voetbal. Maar ook... Ik heb een heel extra beach. Dat hoor je zo meteen. Maar nu eerst Young Alice en Guns N' Roses. Hier op Galaxy.
1: Hey Pix, wat zeg je me?

0: Ja. Ja, het is natuurlijk dinsdagavond. Je luistert naar Nieuws Radio. En ja, het is het, mijn favoriete moment van de dag is aangebroken. Namelijk, we gaan het hebben over X on the Beach. En hier in de studio aangeschoven, Levio!
1: Ja, toch, ja, toch, ja, toch.
0: Ja, wat daar fijn dat je er weer bent, man.
2: Ja, man, jullie bedankt.
0: Sowieso. En ik heb zojuist vannacht natuurlijk de aflevering gekeken.
2: Mm-hmm.
0: Goh, jongen. Wat een hel is het.
2: Ja, het wordt alleen maar erger en erger en erger.
0: Maar het lijkt ook echt wel alsof het echt elke week heftiger, heftiger en heftiger wordt. Ik bedoel, voor de mensen die X on the Beach niet kennen, toch even een kleine recap. Het zijn 8 sexy singles die op 1 eiland zitten. Ja. En elke dag spoelen een van hun ex aan. Ja. En bij jou gaat het al heftig aan toe.
1: Ja, dat klopt.
0: Want we zitten nu al aflevering 5.
1: Ja.
0: Jij bent de tel al kwijt.
1: Ja, zo.
0: Hey, we beginnen natuurlijk met het moment dat een paar afleveringen geleden heb jij eigenlijk je ex Charlotte naar huis gestuurd.
1: Ja.
0: Hoe was die beslissing genomen? En neem ons nog eventjes mee naar die beslissing. Waarom heb je Charlotte toen de zij is weggestuurd?
2: Ik heb haar weggestuurd omdat ze eigenlijk de het anker aan mijn been was. we hadden ruzie. Ze was, wat was het eigenlijk? Ja, die girlcode zat in de weg. En zij was eigenlijk de grootste reden dat die girlcode werd opgericht.
0: Ja, dus even voor de duidelijkheid. Jij mocht dus niets doen met de andere meiden. Want Charlotte was erg, toch wel. Ze vond het vervelend als je met andere mensen was. Ja, en zo. Heel jaloers.
2: Heel jaloers, ja, heel toxic.
0: Ja.
2: Terwijl we niks van elkaar waren, we hadden geen relatie, we kennen elkaar net 2 dagen.
0: Ja.
2: Dat vond ik een beetje raar.
0: Ja.
2: En ze bleef ook maar fitten. Toen dacht ik van, weet je wat, dan ga jij naar huis.
0: Je stuurde haar naar huis en je dacht bij jezelf, hey, chill, girlcode is niet meer aanwezig. Ik kan eventjes van wil gaan en even losgaan.
2: Ja, even ademen.
0: En dat is ook aardig gelukt, denk ik.
2: Ik had het anders voor ogen gezien, maar
0: ja, want je had het plannetje met Kelsey.
2: Ja.
0: Maar dat plannetje is helaas niet gelukt, ook omdat de ex van Kelsey binnenliep.
2: Dat dus.
0: Maar daar moest je vandaag in één keer naar het strand.
2: Ja, dan moet je naar het strand. En ik denk van ja, het zal niet eentje van mij zijn, weet je. Het is wel van een van die boys.
0: Ja. Of dus je moest bij de lift wachten.
2: Of spoel terug, ja.
0: Ja, even rewind.
2: Zo, zie je? Ja, nee, ja, klopt. Dan hoor je dat je naar de lift moet.
0: Ja.
2: En ik denk van, weet je, het zal niet van mij zijn, het zal wel van een van die boys zijn.
0: Ja.
2: En ik zei nog voor de grap van, hey, ruik lekker man, ik herken dit geurtje ergens van. Maar ik dacht zo van, ja, het is gewoon een beetje leuk doen toch?
0: Ja.
2: Nu gaat mijn blinddoek af, bam, is het toch die van mij. Ja, ja. Fuck, top man.
0: Danisha.
2: Ja, Danisha, ja.
0: Maar Danisha is 24.
2: Ja.
0: Zij is zelf zangeres, of niet zangeres, maar danseres.
2: Ja.
0: Hoe hebben jullie elkaar leren kennen nou? Want zij is via Insta?
2: Ja, via Insta, ja.
0: Bro, ik moet jouw love story nog uitleggen?
2: Zo, ja, ik was dat helemaal kwijt alweer, ja. Ja, nee, we hebben elkaar leren kennen via Insta. Ik ben de DM gesprongen.
0: Ja.
2: En de rest werd gewoon geschiedenis.
0: Maar Danisha heeft dan op dat moment ook eventjes nog met andere mensen nog eventjes gedanst?
2: Ja.
0: Ja, het was wel, je dacht wel bij jezelf, shit, daar ga ik weer.
2: Ja, ik dacht van, ja, weet je, laat me jou even claimen.
0: Ja.
2: Dus dat heb ik maar over gedaan ook.
0: Nou, jullie hebben s'avonds wel samen geslapen.
2: Ja.
0: En in de avond is er niks gebeurd of zo? Was er niks gebeurd?
2: Ja, ik wou natuurlijk helemaal losgaan. Maar ze zegt, nee, ik ben er pas net. En je hebt ook al Charlotte gehad. Ik denk van, je kan net zo goed terug die lift en gaan, maar goed. Dus gelukkig is daar de volgende ochtend verandering in gekomen.
0: Ja. Want uiteindelijk, ik vond het een beetje een raar moment. Want ik ga er eventjes een stukje naar luisteren.
2: Ja.
0: Je ging met Jarwin eventjes praten over wat er allemaal aan de hand was. Want ze had namelijk ook een extra power. Komt-ie aan.
2: Ja.
3: Weet je wat nog meer balen is? De genadeloze tablet of terror!
4: Welkom Tanisha. Verdient iedereen een tweede kans. Ontdek het tijdens je date met Levinho. Als ex krijg je ook een extra power. Jouw extra power is dat je aan het einde van de date mag beslissen of je vanavond samen met Levinho in de Love Mansion slaapt.
2: Yeah.

0: Ja,
1: ja, snap ik wel. Als je hoofd krijgt van 10 seconden.
0: Nul, joh.
1: Ja. Want in de ochtend, hoofd gekregen van 10 seconden.
0: 10 seconden. En dan wil je lastig doen omdat ik Charlotte heb geneukt.
1: Ja,
0: kindje was er niet.
1: Ja, ja, dus het
0: ik heb hier geen zin in, hè.
1: Ja.
0: Plus Charlotte kon het beter. Alles. Ik ga zeker mijn vlotte babbel inzetten. Dat moet dan.
2: Ja. Ten eerste. Het was langer dan 10 seconden. Dus wat is deze skit?
3: Zo, ja, nee, ja. Bij wijze van 10 seconden. Maar het ging echt nergens over.
2: Nee.
3: Ik dacht bij mezelf van, kom zeg.
2: Maar jij vond dus eigenlijk dat Charlotte veel beter was?
3: Ja, dat zeker. Charlotte deed alles wel beter, dus...
2: Oh?
3: Ja, dat moet ik er wel geven.
2: Maar toch heb je er weggestuurd, omdat ze aan je hoofd zat te knagen.
3: Ja.
2: Is Tanisha wel gewoon een leuke meid?
3: Ja, Tanisha is wel gewoon een leuke meid, hoor. Maar het viel me gewoon op dat ze zich daar meer in hield. Alleen omdat ik Charlotte al had. Ik denk bij mezelf, je bent er net. Je was er niet.
2: Nee.
3: Wat kom je hier zoeken?
2: Nou, dit is dan nog wel apart.
3: Ja.
2: Maar uiteindelijk spoilt ze toch een verhaal wat ik toch even moet checken bij je. Zij heeft het over een auto. En... Ja. Waar gaat dit om?
3: Het gaat over de Mercedes waar iedereen het... waar iedereen zijn vragen over heeft.
2: Ja.
3: Ja.
2: Vraag eens uit, hoe zit dat verhaal?
3: Nou, kijk. Zij deed sowieso echt alles voor me. En wat je al zegt, ze is danseres.
2: Ja. Maar sexy danseres.
3: Volgens mij ook. Go-go.
2: Go-go?
3: Ja,
2: wat houdt dat in?
3: Ja, het zijn clubs dansen met die carnavalspakjes, weet je wel?
2: Ah, ja, ja.
3: Zulke dingen. Het is ook bottle girl, dit, dat. Nou goed, ja, en ik had de auto nodig, want destijds studeerde ik HBO bedrijfskunde.
2: Opa.
3: Dus om naar school te gaan, ja man. Dus ik zag zo van, ja, deze vind ik mooi, Mercedes. Had zij het gefixt.
2: Oh.
3: Maar zij laat het lijken alsof zij echt alles heeft vergoed. Is niet zo, want de afspraak was dat ik de wegenbelasting zou betalen, is gebeurd. Ik zou de benzine betalen, is gebeurd.
2: Ja, maar zij zegt dat jij eigenlijk niks zou betalen.
3: Nee. Ik heb die bewijs nog. Wegenbelasting, verzekering, benzine, alles heb ik vergoed.
2: Ja?
3: Ze hoeven bijna niks te dekken. Het enige ding is dat die auto op haar naam stond.
2: Maar dat is toch heel vreemd? Ik bedoel, zij zegt nu eigenlijk dat jij helemaal geen kooi aan die auto hebt gegeven.
3: Ja, dat zegt zij. Ik weet ook niet waarom ze dat zegt. Want als ik nu mijn telefoon trek, kan ik gewoon bewijzen trekken dat ik gewoon...
2: Maar eigenlijk probeer je dus gewoon zwart te zetten. Zwart te maken gewoon.
3: Eigenlijk wel, maar ja, weet je... Zo ben je toch.
2: Ja, maar kom op, dat laat je toch ook niet over je eigen kant gaan. Vervolgens zegt zij eigenlijk, wijzen jou af voor, ja, de love mention.
3: Ja.
2: Terwijl ze jouw ex is even in die ochtend nog blokfluitles heeft gegeven.
3: Ja, dat is het. Zo, ik weet niet. Zat er geen zin in.
2: Snap ik.
3: Ja.
2: Hey, dan naar het magische moment van aan het eind van de aflevering. Wie is terug?
3: Mevrouw Blokfluit.
2: Ja, mevrouw Blokfluit is terug. Voor
3: ja,
2: een toetje.
3: Ja.
2: We gaan even een klein stukje naar luisteren. Ben je er klaar voor?
3: Ja man, let's go.
2: Want je zat aan een toetje en je dacht bij jezelf, oh nee, daar komt ze, komt hij aan.
4: Gelukkig wordt zijn dessert snel geserveerd. En dat is een beter toetje dan hij had gewenst.
0: Ik wist het. Ik wist het.
5: Hey, mag ik al even een dessertje brengen?
6: Oh, lekker.
5: Hey.
2: Dus uiteindelijk komt je ex toch gewoon weer het strand op.
3: Ja.
2: Oh my god. Je dacht eindelijk klaar te zijn met die girlcode.
3: Ja, en dan komt ze toch poelen op. Ja, fucked up.
2: Bro, wat ging er op dat moment door je heen?
3: Ik vond dat dan raar. Die hele setting. Ik denk bij mezelf van, ik heb het gevoel dat er iets gaat gebeuren.
2: Ja.
3: Nu zie ik dat ze komt en ik dacht meteen van, deze taart gaat in mijn gezicht vliegen, man. Zij is sowieso nog echt boos.
2: Maar daarom stond je ook op.
3: Daarom stond ik ook op, ja.
2: Als ze gooide niet, was eigenlijk best wel vrolijk dat ze weer terugkwam.
3: Ja, maar ik ken Charlotte. Ik dacht bij mezelf, gaat iets gebeuren.
2: Ja?
3: Ja.
2: Maar heb je nog wel met haar besproken over wat ze er eigenlijk van vond dat ze was weggestuurd?
3: Ja, we hebben het erover gehad.
2: Snapte ze het?
3: Ze snapte het deels.
2: Maar ze was nog steeds boos.
3: Ze was nog steeds boos, ja.
2: Maar uiteindelijk komt ze nu wel weer terug, dus dat maakt er eigenlijk helemaal niks meer uit. Ze heeft alleen 2-3 dagen gemist.
3: Nou, ze heeft meerdere dagen gemist.
2: Ja?
3: Ja. Ze heeft 6 dagen gemist.
2: Nee!
3: Ja, ze heeft 6 dagen gemist.
2: Waar is ze gebleven dan?
3: In een hotel.
2: Daar mocht ze alleen maar blijven?
3: Ja, in een hotel. Ze heeft 6 dagen in een hotel heeft ze gewacht, gezeten, gestrest. Dus,
2: Want
3: nee.
2: Zij wist namelijk niet of ze echt nog terug mocht komen, of wel?
3: Het was een mysterie. Ook voor haar.
2: Ja?
3: Ja.
2: En in één keer zegt de productie, hey, ga jij maar gewoon weer terug naar Thailand?
3: Ja, ga jij maar gewoon weer terug. En ze had één ding in de hoofd. Ik hoop voor hem dat hij niks daar gedaan heeft, want anders heeft hij echt een probleem.
2: Nou, maar dat heb je dus wel gedaan.
3: Maar dat weet zij niet.
2: Dat wist zij niet?
3: Dat weet zij niet.
2: Oh, heb je dat haar niet verteld?
3: Nee, tuurlijk niet. Ik ben niet dood. Dus dat weet zij niet.
2: Ja, dus er is nog best wel een kans dat er nog wel wat kan gaan gebeuren. Dus
3: ja, precies.
2: Maar bro, gaat ze je dit vergeven?
3: Kijk, Charlotte is kennende. Ze is tot alles toe in staat. Maar ja, ik ben Lefino, weet je. Dus ik fix het wel.
2: Ja. Hey, we moeten hier nog eventjes verder over praten. Maar we moeten ook even luisteren naar muziek. Zometeen gaan we het hebben over toch wel ook wel een verhitte discussie in de villa, namelijk jij en Henk.
3: Och,
2: er gebeurt daar veel over, maar
3: ja, zo.
2: Dat hoor je zometeen.
3: Ja man, dat is goed.
6: Ja, busy. Bombokla door them. World boss. Chris Brown types can't tell.

0: samen met VIBZ Cartel. Hoorde je hier op Galaxy. Ja, en Levine zit lekker nog hier in de uitzending. Dus dat is Chills. Volgend uur gaan we verder over het, ja, toch wel eventjes het gedoe omtrent Henk. Want er gebeurt veel online. En er is ook gelegenheid aan jou om nu vragen te kunnen stellen. Dus stuur me even een appje 085-029-4x2. Dan zet ik deze vraag voor jou meteen eventjes door aan Levine.
1: Break it, get down.
2: Yeah.
1: Break it down.
2: Hip-hop.
1: Yeah.
2: Galaxy.

0: het is toch wel spannend, hè? We gaan zo meteen even nieuws in. En ik krijg al veel appjes binnen vanuit de appbox. En iedereen die het eigenlijk fantastisch leuk vindt dat ik dat Livio er natuurlijk is.
1: More hip-hop, R&B, afro en dancehall is coming up in a few minutes. Here on Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
3: This is Galaxy. It's 8 p.m.
4: Dit is de Galaxy News Update. De grootste olieraffinaderij van Rusland in Omsk heeft na een Oekraïense droneaanval de productie stilgelegd, melden bronnen aan Reuters. Installaties raakten beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval, circa 2500 kilometer van de grens, kan de brandstoftekorten in Rusland verder vergroten. Het IOC heft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig op. Russische atleten en ploegen kunnen zich weer kwalificeren voor de Spelen, maar een besluit over vlag en volkslied volgt later. Atleten moeten aan antidopingregels voldoen. Bij WADA-bezwaren regelt het IOC onafhankelijke controles. De 18-jarige Juninho P., verdachte van de voorbereiding van een aanslag op een synagoge in Heemstede, zegt onder druk te hebben gehandeld. Volgens zijn advocaat wist hij niet dat het doelwit een Joods gebedshuis was. De politie voorkwam de aanslag en vond na arrestaties een vuurwerkbom met brandbare vloeistoffen. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home op rap, hip-hop en R&B.
5: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
6: Galaxy Radio.

0: Tyler Tolliver.
1: This part Larray.
0: Baby King.
2: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
3: Testing, testing.
4: 3, 2,
0: yeah.
5: We right back, right back, back at it.
6: This is
7: It's On Again. Come on,
6: Galaxy.radio.
8: This is Daniel Nussbaum.
6: Daniel Nussbaum
8: in Nuss Radio.
2: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Daniel Nussbaum.
9: Ja hoor, Galaxy, tweede uur is begonnen. En natuurlijk bij mij in de studio Lavinio van X on the Beach, die we zo meteen het hemd van het lijf gaan vragen over de wat nou de situatie is met Henk en ja, misschien boxing influencers. Nou ja, stuur anders eventjes jouw vragen op naar 085-029-4x2.
2: We are Galaxy Radio on FM, DAB, and in the free radio app.

0: Dus Radio Galaxy, tot om 9 uur vanavond ben ik bij je. En hier in de studio natuurlijk niemand minder dan Lavinio van X on the Beach, Double
1: ja,
0: Dutch.
1: Toch.
0: Ja, we hadden het net eigenlijk even over dat Charlotte terug is gekomen, je ex. Mm-hmm. Bizarre gewaarwording. Ze kwam nog best wel vrolijk het strand op.
2: Ja.
0: Geen ruzie, geen gezeik. Mm-hmm. Zit het er nog wel aan te komen?
1: Vast wel.
0: Kunnen jullie nu nog steeds met z'n tweeën over door één deur?
1: Ja, zeker.
0: Oké. Okay.
1: Zeker.
0: Hebben jullie nog wel eens een keertje gejoekeld na het programma eigenlijk? Ja? Heb je vandaag nog met haar gejoekeld?
1: Nee.
0: Wanneer is de laatste keer dat jij even met haar bent geweest?
1: Nou, daar stel je me wel een goede vraag. Ik denk nu een week of zo terug. Een
0: week geleden?
1: Ja, sorry.
0: En waar was het?
1: Dat was In een hotel? Ja.
0: Want zijn we nog thuis of woon jij nog thuis?
1: Nee, we wonen allebei niet meer thuis.
0: Dus gewoon in het midden afgesproken?
1: Ja.
0: En wat is nou echt haar specialiteit?
1: Ja, blokfluiten.
0: Blokfluiten. Dat is echt wel haar ding.
1: Ja, 100%.
0: En is het ook jouw ding?
1: Niet eens, maar nee? Bij haar wel. Zij kan het wel echt goed. Ja, die moet ik er wel echt geven. Normaal vind ik het niet eens
0: bijzonder
1: of zo. Maar bij haar wel, ze weet al wat ze doet.
0: Maar jij stuurt haar weg. Jij ontneemt haar kans op het programma. En vervolgens gaat ze nog steeds met je om. Wat doe je met vrouwen? Dus Man of Seduction, de King of Seduction zit hier gewoon in de studio.
1: Ja, toch?
0: Hey, er is wel wat oneenigheid in het huis met Henk eigenlijk. Want ja. Henk zit daar als soort van king in de villa. Regelt eigenlijk iedere chick. Dat is wel zo, je kijkt me met glazen ogen aan of...
1: Nee, ik laat je uitpraten.
0: Oh, je laat mij praten.
1: Ja,
0: nee, oké, check. Nee, maar Henk die zit is daar king of the villa. Maar er gebeurt wel veel. Zijn ex Justin is ook binnengekomen. Mm. Hartstikke aardige guy. Mm. En hij zoekt alleen maar, naar mijn mening, zoekt hij eigenlijk alleen maar die problemen op. Maar vervolgens zien we Henk eigenlijk gek doen in de villa. We kunnen even een klein stukje naar luisteren als je wilt.
1: Ja, man.
0: Maar dat is wel echt, hij moet iedere keer rennen, vliegen, die Justin. Mm. En er wordt gewoon door Demi ook nog achterna gezeten. Mm. Ik vind dat wel een beetje heftig. Komt hij aan?
3: Nee, wat noem jij mij dus goedkoop?
4: Justin noemt in één keer Henk goedkoop, terwijl hij letterlijk pijp voor sushi.
3: Maar goedkoop noemen we toch? Maar goedkoop noemen we toch? Mij goedkoop noemen toch?
4: Ja, Henk kreeg gewoon zoals gewoonlijk TBS.
0: En hij zit daar gewoon rustig standertjes poetsen.
1: Ja.
0: Hij denkt bij zichzelf, krijg je allemaal lekker de kloten. Ja. Maar dat is toch best wel... Wat vind jij van deze hele situatie met Henk eigenlijk?
1: Ja, weet je... Dat van hem en Justin, daar hield ik me ook totaal niet mee bezig.
0: Nee.
1: Maar... wat kan ik hierop zeggen?
0: Ja, ik ben benieuwd wat jij van deze hele situatie met Henk... Ik weet dat je wat wil zeggen, want er is vandaag ook... Je hebt ook een interview gehad op Instagram.
1: Ja.
0: Daar is heftig op gereageerd.
1: Ja, dat ding is... Ik vertel gewoon hoe dingen zijn gegaan.
0: Ja.
1: En dat vindt hij niet leuk.
0: En wat vertelde hij precies?
1: Hoe die ruzie van hem en mij tot stand is gekomen. Want dat komt omdat hij vervelend deed tegen Destiny. Hij had eerst ruzie met Destiny. Hij had Destiny ook geduwd.
0: In het huis, hè?
1: In het huis, ja.
0: Ja.
1: Vervolgens had hij, wou Kelsey het voor Destiny opnemen, ging hij op Kelsey. En toen nam ik het voor hun twee op. En dat heb ik ook in de interview netjes uitgelegd. Maar meneertje pakt dat natuurlijk weer verkeerd op.
0: Ja.
1: Want die vindt het natuurlijk niet leuk als je zo op zijn naam praat. Maar ja, I don't care. Want zo is het wel gewoon gegaan.
0: Maar hij heeft hun wel geduwd.
1: Ja, hij heeft Destiny geduwd.
0: Waarom zien we dit niet in de uitzending?
1: Ja, dat is natuurlijk heel netjes geknipt en geplakt allemaal. Maar als je het aan Destiny gaat vragen, Kelsey en iedereen, gaan ze ook zeggen van ja, het is echt zo gegaan. Maar ja, dat hebben ze allemaal weer... Helemaal geëdit, geknipt, geplakt, waardoor het lijkt alsof ik hem zomaar wil aanvliegen. Maar zo is het niet gegaan.
0: Nee.
1: Zo zit ik ook niet in elkaar, dat is het.
0: Maar Henk die heeft sowieso... Ik zag laatst ook op TikTok dat hij een dingetje over Justin had geplaatst.
1: Dat is kinderachtig, man. Dat is echt alleen maar rotzooi. Justin is echt een lieve gozer, doet echt geen vlieg kwaad. Als je ruzie hebt met Justin, dan ligt het echt bij jezelf. Want Justin doet letterlijk niks.
0: Nee.
1: Gewoon een relaxe, vrolijke guy die gewoon... Echt gewoon Justin gewoon.
0: Maar zie je dan ook niet dat er een bepaald kamp tussen ja, Henk en Demi en de rest komt?
1: Ja en nee. Ik weet niet. We namen het niet eens zo serieus eigenlijk.
0: Nou, in die tijd. Maar.
1: Ja, we namen het niet eens zo serieus. Hmm. En Demi nam het gewoon op voor Henk omdat ze goed is met Henk.
0: Dat zijn matties en zijn exen toevallig.
1: Ja, dat zijn matties, maar... Demi wou er eigenlijk ook niet echt mee bezig zijn.
0: Nee.
1: Want Demi was ook gewoon goed met Jareen en mij bijvoorbeeld. Dus ze nam het alleen op voor Henk omdat het gewoon dramatisch is. That's it eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar verder namen we het niet eens serieus eigenlijk.
0: Nee, maar uiteindelijk zien we dus wel eventjes over Henk. Want Henk die is dan wel bijvoorbeeld bezig met Jennifer.
1: Ja.
0: Die, ik weet niet hoe die doet, maar elke aflevering komt hij strak naar voren. Dan gaat hij even met Jennifer naar bed. Dan zoent hij met die. Dan heeft hij ruzie met die. Het is wel een bepaald patroon wat we bij Henk zien.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik weet, wat was zijn rol eigenlijk? Wat was de titel? Was hij niet Drama King of zo?
0: Volgens mij wel, Drama King.
1: Ja, hij heeft het wel goed aangepakt.
0: Hij heeft het in ieder geval wel goed gedaan.
1: Hij heeft zijn woord wel waar gemaakt.
0: Vind je dat hij terecht dat met TBS schreeuwt? Weet je, van ik krijg nu echt TBS. Denk je dat hij dan op dat moment echt boos is? Of denk je dat hij het eigenlijk meer doet om views te pakken?
1: Ik denk meer het tweede, want dat hele TBS-gedeelte, et cetera.
0: Ja.
1: Ik weet niet, man. Ik denk dat dat gewoon meer een act is, hoor.
0: Ja?
1: Ja, ik denk het wel. Want als je echt boos bent... Ik denk dat dat een act is, man.
0: Dus jij denkt dat hij zich eigenlijk zelf zo voor heeft gedaan voor om gewoon wat meer op te vallen en...
1: Ik denk het wel.
0: Ja?
1: Denk het wel.
0: Denk je dat hij want hij is natuurlijk naar bed gegaan met Jennifer.
1: Ja.
0: Denk je dat hij dat in het dagelijks leven ook had gedaan?
1: Tuurlijk niet. Hij is toch gay?
0: Ja, maar...
1: Misschien wel.
0: Hij is wel bisexual, maar...
1: Ja, misschien wel, maar ik denk het niet.
0: Nee, oké.
1: Ik denk het niet.
0: Dus jij zegt dat hij eigenlijk daar veel meer is voor de cloud en daardoor ook dus nu die herres online gehoord.
1: Ja, weet je, waarschijnlijk wel.
0: Is het niet zo, want ik hoorde je vandaag in een interview zeggen van joh, ik zou eigenlijk met Jay Schwartz van Temptation Island in de ring gaan.
1: Klopt.
0: Maar is het niet zo dat jij gewoon tegen Henk nog wel moet uitvechten?
1: Nee, maar ik ga niet met een gay vechten, man. Dat is echt lelijk, man. Als ik dat ga doen, nee, man. Dat gevecht aangaan, nee, man. Dat kan niet, man. Ik weet hoe dat gaat gaan in de media. Maar dan gooi je horen, Lefino heeft gay boy geslagen, dit, dat. Cancel die man. Nee, skip dat, man.
0: Ja?
1: Nee, dat gaan we niet doen.
0: Maar ja, in principe heeft hij net zoveel kracht. Hij is ook een man, toch? Hij heeft net zoveel kracht als jij.
1: Ja, van buiten is het een man, ja. Maar van binnen is het toch wel een vrouw. Dus ik ga niet met zo iemand...
0: Maar ik voel wel een bepaalde haat voor jou naar hem toe.
1: Nee, weet je wat het is? Kijk, ik ben gewoon een relaxed guy, al zeg ik het zelf. Maar het is als je met een bepaalde energy op me komt, dan ga ik het weer spiegelen.
0: Ja.
1: En ik weet niet wat het is, maar deze man zomaar lult hij me. Ik zeg dingen in een interview die terecht zijn. Hij wordt boos. Op het eiland neem ik het op voor vrouwen. Hij wordt boos, ja. Als je heat wil, dan ga je het krijgen, toch? Waar ook is vuur.
0: Ja, nou goed, ik wou nog even terug, maar als je die partij toch aangaat, dan ben ik toch wel benieuwd wat de uitkomst komt.
1: Ja man, we gaan het zien.
0: Of sowieso met Jay natuurlijk ook.
1: Ja man, dat is wel leuk.
0: Ik ben uiteraard benieuwd naar de volgende aflevering. Ik zie veel gedoe en veel herres over dat Charlotte terugkomt. Is er, als je het in één woord nog kan samenvatten, want er komt veel op je af, hè?
1: Zo! Niet zo'n beetje ook. Er komt echt veel op me af, ja.
0: Hoe bevalt het zo, die bekendheid eigenlijk?
1: Het is leuk. Het is leuk. Maar ik zie het niet zo dat ik bekend ben.
0: Nee?
1: Ik voel me niet echt bekend of zo. Nee, man.
0: Ah, mensen spreken je wel aan als je eventjes...
1: Ja, dat wel. Maar bekend zijn is in mijn ogen echt stylie 50 cent. Snap je? Dat is
0: dus er is nog eventjes wat aan de weg te tikken.
1: Ja, man. Dus voelt niet echt zo, hoor.
0: Nou, ik gun je in ieder geval wel het allerbeste.
1: Dankjewel, man.
0: En ik ben blij dat je hier vast bent gekomen weer bij Galaxy natuurlijk.
1: Ja.
0: Ik vind het sowieso leuk dat je er bent, man. Dus ik volg je echt op de voet. En ik vind dat zo onwijs leuk. En daarom ben ik blij dat je er voor de tweede keer bent.
1: Ja,
0: en je bent in mijn ogen echt gewoon een fucking ster van het programma. Dus ik ben blij dat je er bent.
1: Graag gedaan, man.
0: Jongens, ach, dit was fantastisch. Lefino, ik wens je nog een hele fijne avond.
1: Ja, maar jij ook, man.
0: Lekker.
1: Man,
0: en dit is Galaxy.
2: Galaxy Radio. Summer hits. Urban vibes. Summer hits.

0: now. Turn me up. Samen met Travis Scott, Father, hoorde hier op Galaxy. En we gaan even naar
1: de Galaxy World Cup 2026 update.
0: Ja, en ik zit zojuist eventjes te kijken, maar de eindstand tussen Argentinië en Egypte is omgedraaid. Namelijk, Egypte stond 2-0 voor en Argentinië heeft het toch eventjes op zijn laatst geschopt. En die hebben gewoon met 3-2 gewonnen van Egypte. Dus Argentinië is door. Ja, en er gebeurt veel omtrent het WK. En ik ben dan toch ook eens eventjes benieuwd wat jij ervan vindt. Want vannacht is natuurlijk de beladen pot geweest tussen Amerika en België. Nou ja, natuurlijk weten we natuurlijk eigenlijk dat Trump die rode kaart heeft omgebogen. En gezegd, joh, ik denk dat je misschien nog een keertje moet kijken naar die rode kaart. En die heeft hem uiteindelijk, heeft de FIFA gezegd van joh, die rode kaart die gaan we eraf halen. En uiteindelijk heeft België 4-1 gewonnen van de United States. Ja, ik ben benieuwd, wat vind je nou eigenlijk van Trumps en invloeden bij het WK? En ja, ik moet zeggen, ik word er vrij ongemakkelijk van. Het is echt wel een beetje zo van, ja, Amerika moet winnen voor zijn gevoel. Maar ja, weet je, dan speel je toch tegen de legendarische Belgen. En ik moet de rode duivels toch wel gelijk geven. Het was ontzettend gaaf pot. Die dachten bij zichzelf, ik blaas die United States even van de mat af. Want wij zijn boos, wij moeten gewoon winnen. En fuck gewoon het Witte Huis in de zin van dat zij die regels omdraaien. Rood is rood. En ik moet ook zeggen, ik vond het zelf eigenlijk een donkerpaarse kaart. Ik weet niet wat jij ervan vindt. Laat even weten via de Apple Galaxy 085-029-4x2. Ja, en dan binnenkort natuurlijk ook gewoon weer het prachtige Haaland met zijn ploeg die dan weer verder gaat. Haaland wordt kapot gemiend online. En zeker nog, er zijn stelst twee dubbelgangers online gevonden die erg op Erling Haaland lijken. En hij begint er zelfs ook op te commenten. Het is echt wel een goat voor het WK. Ik ben heel erg benieuwd waar hij en zijn ploeg natuurlijk gaan eindigen. Laat me eventjes weten via de Apple Galaxy 085-029-4x2 wat jij vindt van de rode kaartactie van Amerika. Vond je het terecht of vond je eigenlijk, dacht je bij jezelf van joh, Trump, hou eens even om in jouw glazen.
1: The days are longer, the nights are hotter.
2: Cool hot, cool down.
1: And the music is louder on Galaxy Radio.
3: Good friends, good food, good weather.
4: Summertime, summertime.
1: And the biggest summer anthems on Galaxy Radio.
5: On

0: op Galaxy. Ja, en ik krijg genoeg appjes binnen via de app van Galaxy. Leuk dat je er natuurlijk ook eventjes een appje stuurt, Mike. Want Mike die zegt, ja, ik vind dat echt onzin hoor. Een rode kaart is gewoon een rode kaart. Als je die achteraf gaat terugdraaien omdat een groot land er last van heeft, dan voelt dat gewoon eigenlijk niet eerlijk. En Bilal uit Den Haag die zegt, of wat voor mij vooral stoort is dat iedereen zich ermee gaat bemoeien. Politiek en voetbal moet je gewoon echt gescheiden houden. Laat FIFA en de scheidsrechters die beslissingen nemen, niet mensen buiten het voetbal. Nou, Bilal, ik denk dat je daarmee de spijker op zijn kop slaat.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. This is for the night workers, the wide awakes, the stay up lates. Every weekday night, Queen of the Night, Rosa G, welcomes you in her world. The best hip hop and R&B with a touch of soul and funky stuff. Rosa's World. Tonight from 11 p.m. on Galaxy Radio. There's no excuse to go to bed early anymore. This is what your favorite station sounds like. We are Galaxy Radio. Galaxy Radio, where the biggest stars

Coolio en Isario met Normaal worden hier op Galaxy. Ja, en ben je nou van plan om als influencer naar Bali te gaan of daar even lekker te gaan dropshippen? Ja, er is zojuist bijzonder nieuws erover uitgekomen en ik zou je keuze even overwegen. Wat het is, dat hoor je zo meteen naar Young Silvio, Young Felix met Toxic hier op Galaxy. We

0: dropshippers gezien op die dan op vakantie gaan naar Bali en die daar dan eventjes gaan traden of gaan dropshippen. Ja, ik vind het altijd best wel bijzonder, want dat kan je ook gewoon in Nederland doen. Maar zij zeggen, joh, ik zit hier lekker op Bali, kan het lekker op afstand doen. En mijn euro is hier veel meer waard. En dat klopt ook wel. Maar er is bijzonder nieuws naar buiten gekomen. En ik ben benieuwd of dit misschien voor jou geldt. Dus 085-029-4x2. Misschien ben je wel iemand die daar nu zit. Zit lekker de livestream te luisteren. Altijd nice. Het is hier een beetje nog druilerig weer. Het is wel prima. Maar ik snap dat het niet lekkerder is als in Bali. Maar goed. De Balinese autoriteiten gaan namelijk veel strenger controleren op buitenlandse influencers en contentmakers. Dus reis je met een gewoon toeristenvisum naar Bali en maak je daar commerciële content. Ja, dan kan je dus die visa-regels gaan overtreden. En dat gaat dan verder dan alleen betaald krijgen voor een post. Ook al als je gratis producten en een hotelovernachting of een andere samenwerking krijgt in ruil voor content. Dat kan als werk worden gezien. Zelfs als je de video's of foto's pas online zet als je weer thuis bent gekomen. Dus je moet gewoon een werkvisum gaan aanvragen in plaats van daar lekker op vakantie gaan. Eventjes lekker chillen, daar een beetje werken op je laptop, fotootjes maken. Veel OnlyFans-modellen gaan denk ik ook wel in de problemen komen. Ja, om de regels te handhaven heeft Bali een speciale eenheid opgezet die sociale media in de gaten gaat houden. En daarnaast wordt er extra gecontroleerd in populaire plekken zoals Gangju of Ubud. En waar veel influencers digitale nobels verblijven. Ja, wie dan de regels overtreedt, riskeert dan een boete, uitzending of zelfs een langdurig of permanent verbod om Indonesië nog binnen te komen. En de Indonesische overheid zegt dat er dan een strengere aanpak nodig is om de onderscheid te maken tussen toeristen en die vakantie vieren of mensen die dan dagelijks op Bali werken. Dus ga je binnenkort die kant op, controleer dan goed of je visum past bij wat je daar van plan bent om te gaan doen. Het is dan toch wel weer bijzonder. Vind ik dan ook echt. Weet je, je gaat gewoon lekker daar een half jaar chillen. En uiteindelijk mag dat dus helemaal niet. Want je verdient gewoon geld op de grond van Mali. Ja. Ik weet niet wat ik er dan van moet vinden. Ik vind het natuurlijk eigenlijk wel grappig dat al die dropshippers die dan naar Bali vluchten, die dan wel weer terug moeten komen. Maar goed, ze zitten daar wel op een plekje. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Laat me eens even weten. Via de app van Galaxy. 085-029-4x2. Ja, durf je dan nog wel überhaupt een vakantiekiekje daar te plaatsen? Ik heb geen idee.
1: Galaxy. This is a Galaxy throwback. Let me talk to you.

0: que y prende. Si yo me emborracho, cabrón, me ayuda.
1: Bethany, DTMF for the year op Galaxy. Ja, en ik moet ook zeggen, ik ben eigenlijk als fervent gamer ben ik zwaar teleurgesteld en eigenlijk ontzettend boos. Ja, ik moet het wel nog een beetje in bedwang houden, want dat hoor je hier naar Koppigaard op Galaxy.

Galaxy. Ah, ik ben echt ontzettend boos. Ja, wat ben jij iemand die nog graag een game koopt in de winkel? Ja, dan heb ik misschien wel minder goed nieuws. Want Sony heeft namelijk aangekondigd dat de nieuwe PlayStation games vanaf 2028 alleen nog digitaal worden uitgebracht. Ja, dat betekent dat je nieuwe titels niet meer op fysieke Blu-ray disc kunnen kopen. Ja, en heb je dan oudere games op disc? Ja, geen zorgen, die blijven wel gewoon werken. Maar toch zorgt het nieuws voor veel discussie onder de gamers. Want veel mensen vinden het toch wel jammer dat je een digitale game eigenlijk niet echt meer in bezit hebt. Want je bent bovendien volledig afhankelijk van de PlayStation Store voor je aankopen en prijzen. En ja,

0: zo'n oude rakker. Ik wil gewoon die game fysiek in mijn handen hebben. Dan loop ik naar de store. Dan eventjes gewoon dat cellofaantje eraf van het doosje. En dan uiteindelijk heb je daar gewoon dat ronde schijfje zitten waar gewoon jouw hele nieuwe wereld op dat moment op staat. Ik vind het dan toch zo bloedzonde dat we gewoon weer... Ja, alleen maar linkjes gaan krijgen. Ik bedoel de nieuwe game van GTA, GTA 6, die dit jaar gaat uitkomen. Komt ook alleen maar als Link. En dan kopen ze het hoesje wel. Maar dan krijg je gewoon in het hoesje gewoon alleen de downloadlink van het spel. Ja, dat is dan toch weer net niet. Dat is weer net niet. Ja, weet je, het scheelt voor hun natuurlijk wel ontzettend veel maken. En ja, het is natuurlijk ook wel weer beter voor het milieu. Maar ja... Weet je, je koopt wel iets van 80 of 100 euro. Dan wil je dat gewoon fysiek hebben. Niet alleen een plaatje in een plastic hoesje. Nee, dan wil je ook gewoon de disc hebben. Ben je het met me eens? Laat even weten via de app. Via Galaxy 085-029 4x2. Ja, en misschien moeten we gewoon wel weer naar de oude SD-kaartjes. Weet je, net als op je Nintendo. Dat je alles gewoon... Nou goed, je snapt wat ik bedoel. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Oh, ik krijg meteen een appje binnen van Floor. Van Floor die zegt... mij maakt dit eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Nou, lekker. Mark die app nu op dit moment. Geef mij gewoon lekker zo'n disc. Dat vind ik eigenlijk wel fijner. Nou ja, Mark, ik vind dat jij helemaal gelijk hebt. Gewoon, tuurlijk joh. Je moet gewoon even een disc. Wat je dan koopt is dan echt van jezelf. En niet zomaar gewoon in zo'n winkeltje.
1: Galaxy Radio, your soundtrack of summer. Your soundtrack of summer.

0: Samen met The Weeknd, Hawaii, hoorde je hier op Galaxy. Ja, en dan zit dit fantastische twee-uursprogramma weer op. En dat vind ik dan toch wel weer jammer. Dus daarom ben ik aankomende donderdag weer te horen van 7 tot 9. En dan gaan we het uiteraard ook weer hebben over X on the Beach. Want er gebeurt zo ontzettend veel op mijn For You page. En ik hou mijn For You page strak in de gaten. Want dan hoef jij het niet te doen. Dat scheelt jou weer schermtijd. Hé, hey, zometeen hoor je natuurlijk Ice hier op Galaxy. Mij hoor donderdag later.
1: Galaxy. Your daily dose of sunshine.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 p.m.
6: Dit is de Galaxy News Update. Experts pleiten voor nauwere EU-defensiesamenwerking met Turkije, dat over een sterke defensieindustrie beschikt. Brussel houdt Ankara buiten EU-programma's, terwijl lidstaten en bedrijven wel samenwerken. Volgens deskundigen voorkomt een Europees raamwerk versnippering en versterkt de toezicht. Vicepresident Sevdet Yilmaz vraagt opheffing van beperkingen op de wapenhandel met Turkije. Twee Hongaarse publieke omroepen zijn na een reorganisatie tijdelijk gestopt met uitzenden. Premier Péter Magyar zegt dat daarmee een einde komt aan propaganda uit de Orbán-periode. Na hervormingen hervatten de omroepen hun nieuwsuitzendingen. Ook bij commerciële zender TV2 zijn de nieuwsdirecteur en presentatoren vervangen. De grootste olieraffinaderij van Rusland in Omsk heeft na een Oekraïense droneaanval de productie stilgelegd, melden bronnen aan Reuters. Installaties raakten beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval, circa 2500 kilometer van de grens, kan de brandstoftekorten in Rusland verder vergroten. De 18-jarige Juninho P., verdachte van de voorbereiding van een aanslag op een synagoge in Heemstede, zegt onder druk te hebben gehandeld. Volgens zijn advocaat wist hij niet dat het doelwit een Joods gebedshuis was. De politie voorkwam de aanslag en vond na arrestaties een vuurwerkbom met brandbare vloeistoffen. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home op rap, hip-hop en R&B.
0: Galaxy Radio. We're outside for the summer.
7: Ready, ready,

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. When ice drops, the night pops. Ice on air, he is cooler than ice.
1: Hier is een hele goeie avond. Het is IJs die je hoort hier op Galaxy Radio. En het is inmiddels iets over 9 dinsdagavond. En ik heb er weer lijpe zin in, je weet toch? In ieder geval, ik ga jou de komende 2 uurtjes blessen met de lijpste hiphop nieuws, de beste muziek. En wie weet gaan we samen weer even een kleine dilemma voor iemand oplossen, je weet toch?

0: eventjes terug naar muziek. Want de mannen die elke zomer met hitjes domineren, a.k.a. Broederliefde uit Rotterdam, met Maak Me Niet Heet Hoor Je Zometeen, maar is Dave en Tims met Drain Dance. Bring it
1: back. Back to that hip-hop and R&B. All day.
2: Back. Galaxy.
3: Let's get it.

goede liefde met Maak Me Nou Niet Heet. En wat een hete story is de wedstrijd van Marokko en Frankrijk overmorgen. Dus daar wil ik het zo meteen eventjes met jou over hebben. Maar ik wil niet gelijk zoals broederliefde beginnen met hete stories. Dus we gaan even de energie tranquilo laten dalen. Laten we gewoon eventjes relax beginnen met de vraag hoe jij deze week bent begonnen. Want ik zeg je eerlijk, ik ben verkouden. Je hoort het weer aan mijn stem. Het klinkt weer helemaal hees en al die dingetjes weer cracky. Maar ja, weet je wat het is? Ik heb gewoon een lage immuunsysteem. Ik ben de hele tijd verkouden. En ik heb van Surinamers gehoord, je moet een bepaalde zaafje smeren op je lichaam, op je chest en al die dingen om beter te

Yes, DJ Caleb met I Wish You What hoorde je net. Ja, het is weer tijd voor jouw appje. Want ik had jou 3 liedjes de tijd gegeven om je berichtje even te marineren. En daarna op te sturen naar mij via onze WhatsApp nummer 085-029-4x2. En dat hebben een aantal mensen gedaan. Dus ik ga eventjes de appjes erbij pakken. Want de vraag was namelijk, hoe check jij in voor deze week? Hoe heb je maandag eigenlijk, zeg maar, overleefd? Maar ja, in ieder geval, hierbij nogmaals de appjes. Stefano zegt namelijk, ik heb maandag wel overleefd. Ik had namelijk een vrije dag. Maar vandaag was voor mij pas een hel. Want ik werd de hele nacht lek geprikt door muggen, waardoor ik bijna in slaap viel op werk. Het liefst sliep ik nu eventjes, maar dat gaat vanwege mijn slaapritme niet werken. Nou Stefano, laat me je eerlijk zeggen bro, die muggen zijn dit jaar echt lijp aan het prikken man. Want ik heb mijn linkerbeen, die is helemaal lek geprikt. En ik zat die mug te zoeken in mijn kamer. Ik kon hem niet vinden, maar ik kan je wel een tip geven. Ik zou namelijk niet te veel aan je muggenbult zitten. Want ik heb alleen maar van die lelijke littekens op mijn been. En als je een date hebt of al die dingen. Weet je, als je kot, ga gewoon niet aan je muggenbulten zitten. Maar in ieder geval sterkte, man. Ik heb er ook last van. Liam zegt, ik ga over 2 weken naar de Malediven. Dus deze dagen nog eventjes doorpikkelen. En daarna lekker op vakantie. Wauw Liam, ik heb ook echt vakantie nodig, man. Dus geniet er even lekker van. Hé, maar trouwens. Je moet wel even een collectie opzetten daar in de Malediven. Laat ze even horen wat voor muziek wij draaien. Want, bro, je bent op vakantie. Dus je moet even niet op die appjes gaan zitten van muziek. Maar ga gewoon lekker naar collectie luisteren. Maar ja, in ieder geval Liam, veel plezier. En als laatste heb ik een appje van Charity. En die zegt dat ze amper weet welke dag het is. Omdat ze vandaag pas is teruggekomen van een afterparty. Nadat ze afgelopen weekend naar een festival ging. Hey, Charity jongen. Ik zeg je eerlijk, ik had ook wel een keer geëfterd vroeger. Maar 3 dagen lang after nog, man. Mijn lichaam kan het sowieso niet meer aan. Ik ben nu 25, maar nee, mijn lichaam zegt nee, ijs. Nou, in ieder geval, Charity, ik hoop dat je in ieder geval hebt genoten van het afteren. En dat ik je kan blessen met heerlijke muziek. Want Eire Star met Where Do We Go, hoor je nu?

0: is. Zometeen gaan we het eventjes hebben over voetbal en over Puff Daddy of P. Diddy of Sean Combs of hoe die chap zichzelf ook noemt. Want ja, hij doet weer druk in zijn cel, je weet toch? En ik draai uiteraard weer goede muziek voor jou. En een van die goede liedjes is van Lil Baby, Mr. Trendsetter, hoor je nu?
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: I know deep that you want me.
3: Danny hier van Flava in your ears en aanstaande zaterdag weer een grote Amerikaanse underground hip-hop legend.
4: Here comes the man who flavor in your
3: ears. Esoteric is deze keer aan de beurt om geïnterviewd te worden. Die ken je van Army of the Pharaohs, van Demigods en natuurlijk van Tsarface. En dit hoor je aanstaande zaterdag hier op Galaxy Radio.
0: Boops, you know what I'm saying?
1: These are the bangers on Galaxy.

al uit. En ik was gewoon Nederland. Het is gewoon balen dat we hadden verloren tegen van Marokko. Maar mijn broeders, mijn Maghrebis, die mijn Maghreb, ik gun het jullie ook allemaal, je weet toch. Dus ik ben voor jullie deze keer, want Brazilië is er ook uitgegooid in al die landen, Paraguay en Curaçao. Ja, ik heb geen keus om voor jullie te zijn, dus ik ben gewoon voor jullie. Want Frankrijk, ja, jij hebt Mbappé maar, kom op. Mijn broeders wonen ook in Nederland, ik ben gewoon van Marokko. Maar van wie ben jij eigenlijk? Dus ik wil eigenlijk denk ik even iemand opbellen. Dus als jij mij gewoon een appje stuurt met ik wil gebeld worden, dat kan via 085-029-4x2. Gaan we het eventjes hebben over voetbal, want ik ben benieuwd. Ben je nou van Marokko of van Frankrijk en gaat Mbappé scoren of gaat Hakimi scoren? Dus nogmaals, 085-029-4x2. En dan gaan we in de tussentijd even door.

is het inmiddels bijna tijd voor het nieuwe uurtje, maar niet getreurd, want het volgende uurtje ben ik er ook gewoon, dus je bent nog lang niet van me af. Nou ja, maar in ieder geval, in het volgende uurtje is het weer tijd voor

persoonlijk dat... Nee, ik ga het lekker niet zeggen. Simon mag gewoon een appje, dan gaan we zo meteen lekker bellen met elkaar. 085-0-29-4x2. En dan gaan we in de tussentijd even luisteren naar twee legends. Als ik het zelf mag zeggen, dit is 50 Cent en Justin Timberlake met EO Technology.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 p.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommet. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. Een 18 maanden oude peuter uit Phoenix, na een verdrinking doodverklaard, bleek uren later in het mortuarium toch te ademen. Het kind overleefde en is uit het ziekenhuis ontslagen. Onderzocht wordt of de ouders nalatig waren. Het ziekenhuis onderzoekt de gang van zaken rond de behandeling. Experts pleiten voor nauwere EU-defensiesamenwerking met Turkije, dat over een sterke defensieindustrie beschikt. Brussel houdt Ankara buiten EU-programma's, terwijl lidstaten en bedrijven wel samenwerken. Volgens deskundigen voorkomt een Europees raamwerk versnippering en versterkt de toezicht. Vicepresident Sevdet Yilmaz vraagt opheffing van beperkingen op de wapenhandel met Turkije. De grootste olieraffinaderij van Rusland in Omsk heeft na een Oekraïense droneaanval de productie stilgelegd, melden bronnen aan Reuters. Installaties raakten beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval, circa 2500 kilometer van de grens, kan de brandstoftekorten in Rusland verder vergroten. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home op rap, hip-hop en R&B.
0: Een maand lang adverteren voor een groot publiek? Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
2: Galaxy Radio.

0: de muziek. KM met Band Overgooien zo meteen. Maar nu eerst Rimma met Baby Is It A Crime.
1: Ice. Melting speakers with hot flaming bangers. Every Tuesday from 9 p.m. on Galaxy Radio. Yeah.

0: Ziad, die is heel erg partijdig, maar ook weer oppervlakkig. Weet je wat, ik ga even zijn meme afspelen, dan hoor je het zelf al uit zijn eigen mond.
1: Juist, ik weet niet wie gaat winnen. Tuurlijk sta ik aan de kant van mijn broeders. Dima Maghreb, altijd Dima Maghreb, altijd Dima Maghreb. En ik herhaal het nog een keer, altijd Dima Maghreb. Maar er zijn twee vrij sterke tegenstanders tegen elkaar. We hebben Marokko aan de ene kant, Frankrijk aan de andere kant. Frankrijk, nou, we weten, hun zijn supersterk. Marokko dit jaar, ze bossen iedereen, dus die zijn ook supersterk. Dus ik zelf, ik weet het niet, maar ik gun het aan mijn Marokkaanse broeders. Want Dima Maghreb.
0: Nou, je hoort het heel erg goed. Hij is dus van Marokko, uiteraard. Ja, ik ben natuurlijk benieuwd naar wat mijn mening is. Ja, ik ben persoonlijk van Marokko, maar ik vind het een beetje pittig, man. Frankrijk heeft Mbappé, maar Marokko heeft Hakimi. Weet je, ik weet het niet. Weet je wat, we gaan gewoon lekker donderdag afwachten en dan gaan we even terug naar muziek. Ik heb Jills voor je klaarstaan, ik heb Vrijdag voor je klaarstaan, maar we gaan nu eerst luisteren naar Tyler the Creator en Like Him met Lola Jong. Dus die hoor je nu.
2: Damn, nigga. Every time I look at you, I swear to God. Nigga, you got that nigga feet. You got that nigga body. You got that nigga long arms, fingers and shit, flat feet, big.

Want die stuurt hem de hele tijd van die briefjes, zeg maar. Van die verzoekbriefjes. Want dat kan je blijkbaar doen in Amerika. Je kan een briefje opsturen naar Trump. En dan kan Trump denken van ja, jij mag vrijkomen of niet. Dus dat heeft hij 3 keer gedaan. En ja, Trump denkt elke keer weer van ja, nee, dat gaan we lekker niet doen. En normaal ben ik het niet met Trump eens, maar deze keer wel. Want Diddy is gewoon een lijpe chappie. In ieder geval, een paar dagen geleden was het weer 4 juli. En dat is dan een periode waarin Trump dan altijd weer mensen vrijlaat. Hij heeft inmiddels ongeveer 7 mensen vrijgelaten. En Diddy hoopte ook dat hij een van die 7 mensen was. Want hij ging ook een briefje opsturen. Maar Trump dacht weer voor de zoveelste keer, nee, dat gaan we weer niet doen. Dus ja, ik vind het lowkey eigenlijk ook wel disrespect van Diddy. Dat hij gewoon het lef heeft om een brief te sturen nadat hij al deze dingen heeft gedaan. Het is ook gewoon een fuck you naar alle slachtoffers die hij heeft gemaakt. Dus eigenlijk is er maar 1 boodschap die ik wil geven. Don't be like Diddy. Nee, maar in ieder geval, die man had wel goede muziek. Maar nogmaals, don't be like Diddy. We gaan weer terug naar muziek, ja? Ik wil even niet meer over Diddy praten.

0: fire.
1: Als 13 in de ISO, tuurlijk werd ik fire.
0: Met een ark in de oceaan, die rappertjes op vlotten. Je had het moeten doen, want ik ben nu niet meer te stoppen. Ben ik op een iets met ras, kan het zijn dat we je schoppen. Vandaag eten we Venko.

0: Yes, voor de echte Drizzy Drake fans, a.k.a. Drake, heb ik zo meteen toestiesluit klaar liggen. En volgens mij was het ook een challenge van een paar jaar geleden. Maar ja, in ieder geval, je hoort je zo meteen. En we gaan weer terug naar Frankrijk, naar Vettel en muziek. Want volgens mij was het echt een lijpe hit daar. Het is van Malfus Joe en Pile, dus die hoor je zo meteen.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. This is for the night workers, the wide awakes, the stay up late. Every weekday night, Queen of the Night, Rosa G, welcomes you in her world. The best hip-hop and R&B with a touch of soul and funky stuff. Rosa's World. Tonight from 11 p.m. on Galaxy Radio. There's no excuse to go to bed early anymore. Galaxy Radio.
2: This is what your favorite station sounds like.
3: I want the big one. I want the big one. I want the big one. I want the big one. I want the big one.

Ja, het is inmiddels weer bijna tijd dat ik helaas afscheid van jou ga nemen. Dus als je nog wat leuks te vertellen hebt, kan je dat nu nog eventjes opsturen. Dat kan via 085-029-4x2. Als je een liedje wil horen, kan dat ook. Be free, gewoon. Stuur gewoon lekker wat leuks op. Een verzoekplaatje die je eventueel wil horen. Of een tori dat je denkt van, ijs, luister, dit moet ik nog even met jou besproken hebben. Dan kan je het gewoon lekker nogmaals opsturen. 085-029-4x2 is de app en belnummer. En dan gaan we nu gewoon lekker terug naar muziek.

Ja, het is inmiddels nog een kleine kwartiertje ongeveer en dan moet ik helaas van jou afscheid nemen. En dat vind ik altijd zo jammer, want ik zit er net weer in. En als je net in de show zit, dan denk je altijd van, ah, is het nu al afgelopen? Maar ja, in ieder geval, als je me vaker wil horen, en ik denk het wel, dan moet je gewoon elke dinsdag luisteren naar 9. Naar 9 tot 11. Van 9 tot 11, excuus, want dan ben ik er weer. 7 tot 11 ook eventueel, want ik ga altijd bij Daniel aanschuiven in zijn show als borrelmank, zeg maar. En dan gaan we lekker discussiëren over ditjes en datjes en lijpe challenges. In ieder geval, ik heb er weer van genoten. Hopelijk jij ook. Ik wens je een hele fijne avond. En ik ga je niet laten met drotmuziek. Ik heb Tupac waarschijnlijk voor je klaar liggen. Lil Kleine ook. Maar Pop Smoke, 50 Cent en The Wool hoor je nu. Fijne avond nogmaals. Dit was IJs hier op Galaxy Radio. 1, 2, 3.

0: We are Galaxy Radio.
1: You already know.
2: You know my name.
0: Hey. We are your daily playlist provider.
3: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Schat, ik wil je hippen, ik moet bellen, even vrij.
4: Jacques Chirac.
3: Oh, man.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 11 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Prins Harry zegt dat hij en mede-eisers geen gerechtigheid hebben gekregen in hun zaak tegen uitgever Associated Newspapers, eigenaar van de Daily Mail. De rechter oordeelde dat onrechtmatige informatievergaring onvoldoende was bewezen. Ook Elton John, Elizabeth Hurley en Doreen Lawrence behoorden tot de aanklagers. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommen. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. Experts pleiten voor nauwere EU-defensiesamenwerking met Turkije, dat over een sterke defensieindustrie beschikt. Brussel houdt Ankara buiten EU-programma's, terwijl lidstaten en bedrijven wel samenwerken. Volgens deskundigen voorkomt een Europees raamwerk versnippering en versterkt de toezicht. Vicepresident Sefdet Yilmaz vraagt opheffing van beperkingen op de wapenhandel met Turkije. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home op rap, hip-hop en R&B.
2: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: snel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 a.m.
1: Galaxy Radio.

Can I kick it?

Cause it's time to pay.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 a.m.
1: Galaxy Radio.